0: Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zachte tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandieplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. Door computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht is helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
9: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: than sugar.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplascollege. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten, maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen, met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht is helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden ZGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandieplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
3: Radio Capelle. It's a kind of magic.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorde CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten, maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen, met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht is helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verwachten we een drukke spits. Onder andere problemen bij de Zuurhofbrug gaan problemen geven op de Maasvlakte. En daar staat ook nu al een file op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden, blijft droog en in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu verspreid over het land. Je staat nu onder andere al in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Met 5 minuten vertraging tussen Afrit Soest en Hilversum Noord. Ook file rijden op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Dat komt door de afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er daar 15 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file. Dat komt door een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een loods van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat was aan de Noordeinseweg. Het vuur ontstond rond 14:45. Er kwam veel rook vrij, die trok richting Zoetermeer. Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen werd in de loods een drugslab aangetroffen. Ook stond er een auto in de loods met een lichaam. 2 mannen werden destijds veroordeeld tot ruim 3 jaar cel. Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordeinseweg was er ook al een explosie aan de Industrieweg in Berkel. Of er een verband is tussen de 2 gevallen is niet duidelijk. In Rotterdamse Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het gaat om het bedrijf aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf tegen Rijnmond dat op camerabeelden te zien was dat ook iemand een explosief had geplaatst voor het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In Rotterdam-Krooswijk was vannacht een ontploffing bij een portiekflat. Dat was aan de Herman Robberstraat. De klap was rond 14:45. Bij de centrale hal beneden lagen meerdere ruiten eruit. Ook hier is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord heeft de Champions League duel met Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoorde Zegiel en 2 keer Arch Moussa. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen. De Rotterdammers verloren toen met 5-1. Na de winst op Como staat Feyenoord 23e op de ranglijst. Ploegen moeten bij de eerste 24 staan om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De eerste files van de dag zijn een 525 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuipark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 14 oktober. Het wordt vandaag een aangename herfstdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En de temperatuur loopt bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting vanmiddag op naar rond de 18 graden. Komende avond en nacht is het rustig. Blijft overal droog. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Ook morgen zijn er vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Later op de dag zien we ook wat meer wolkenvelden. Blijft droog. En in de middag kan het zo'n 19 tot 20 graden worden. Vrijdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Er is dan tijdelijk meer bewolking en er kan wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een westelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 17 graden. In het weekend is er weliswaar kans op wat regen of een enkele bui, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De maximumtemperatuur wordt duidelijk lager en dat alles heeft te maken met het draaien van de wind. De wind gaat waaien uit een noord tot een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur dan zo'n 14 tot 15 graden. Begin volgende week wordt het overal weer droog, zijn er zonnige perioden en de maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Nou, de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijshoord ging het mis. Het was een ongeluk en de Bergen is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn twee rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een loods van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat was aan de Noordeindse weg. Het vuur ontstond

0: Rond 2:45 er kwam veel rook vrij, die trok richting Zoetermeer. Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen werd in de loods een drugslab aangetroffen. Ook stond er een auto in de loods met een lichaam. 2 mannen werden destijds veroordeeld tot ruim 3 jaar cel. Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordeindseweg was er ook al een explosie aan de Industrieweg in Berkel. Of er een verband is tussen de 2 gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam-Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het gaat om het bedrijf aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf tegen Rijnmond dat op camerabeelden te zien was dat ook iemand een explosief had geplaatst voor het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In Rotterdam-Krooswijk was vannacht een ontploffing bij een portiekflat. Dat was aan de Herman Robberstraat. De klap was rond 2:15. Bij de centrale hal beneden lagen meerdere ruiten eruit. Ook hier is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord heeft de Champions League duel met Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoorde Zegiel en 2 keer Arch Moussa. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen. Rotterdammers verloren toen met 5-1. Na de winst op Como staat Feyenoord 23e op de ranglijst. Ploegen moeten bij de eerste 24 staan om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Na de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Dan gaan we naar het zuiden van het land, dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 14 kilometer met 40 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel-Roderijs is een loods van een autobedrijf volledig uitgebrand. Dat was aan de Noordeindse weg. Het vuur ontstond rond 3:15. Er kwam veel rook vrij, die trok richting Zoetermeer. Op hetzelfde terrein was 2 jaar geleden ook al eens brand. Toen werd in de loods een drugslab aangetroffen. Ook stond er een auto in de loods met een lichaam. 2 mannen werden destijds veroordeeld tot ruim 3 jaar cel. Iets voordat de brand uitbrak aan de Noordeindse weg was er ook al een explosie aan de Industrieweg in Berkel. Of er een verband is tussen de 2 gevallen is niet duidelijk. In Rotterdamse Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het gaat om het bedrijf aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers van het bedrijf tegen

0: Rijnmond, dat op camerabeelden te zien was dat ook iemand een explosief had geplaatst voor het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In Rotterdam-Krooswijk was vannacht een ontploffing bij een portiekflat. Dat was aan de Herman Robberstraat. De klap was rond 14:15. Bij de centrale hal beneden lagen meerdere ruiten eruit. Ook hier is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord heeft de Champions League duel met Como gewonnen met 3-2. In de Kuip scoorde Zegiel en twee keer Hartsmoussa. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen. De Rotterdammers verloren toen met 5-1. Na de winst op Como staat Feyenoord 23e op de ranglijst. Ploegen moeten bij de eerste 24 staan om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Nog flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. En dat veroorzaakt file tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn, maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9, is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merk je dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de brand bij een autobedrijf in Berkel aan Roderijs en een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel kort daarvoor. Dat zegt de politie. Er wordt in beide gevallen wel onderzoek gedaan. Bij de brand ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. Toen zat er een drugslab in het pand en stond er een auto met een lichaam erin. In Dordrecht is brand uitgebroken bij een bedrijfje aan de Smaragd op het bedrijventerrein Dordtse Kil. Die was op de bovenverdieping ontstaan in een koelkast of wasmachine. Omdat er veel rook is ontstaan en dat moet het pand uit, is de brandweer nog altijd aanwezig. Ook wordt onderzoek gedaan. Er is niemand gewond geraakt. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is ontruimd nadat een rookontwikkeling is ontstaan. Het gaat om het deel van een verdieping waar de technische ruimte zit. De zorg in het ziekenhuis gaat wel gewoon door. Volgens de brandweer is er een lekkage van de stof freon die kan worden gebruikt om te koelen. Vorige week was er ook een rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Of er een verband is tussen de twee gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het bedrijf zit aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers dat het van het bedrijf dat op camerabeelden te zien was, dat iemand ook een explosief had ingelegd bij het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog

0: geen aanhoudingen verricht. Het weer. Veel zon. Het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden en dat is zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog. Plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. En dat wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. In het staartje van de ochtendspits loop je op enkele trajecten nog vertraging op. Op de A1 is dat in de richting van Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtauto. Op de rechterrijstrook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Dat is de combinatie van een ongeluk, de nasleep daarvan en wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de brand bij een autobedrijf in Berkel aan Roderijs en een explosie bij een bedrijfsverzamelgebouw in Berkel kort daarvoor. Dat zegt de politie. Er wordt in beide gevallen wel onderzoek gedaan. Bij de brand ging onder meer een woonboerderij in vlammen op. Die brandde 2 jaar geleden ook al helemaal af. Toen zat er een drugslab in het pand en stond er een auto met een lichaam erin. In Dordrecht is brand uitgebroken bij een bedrijfje aan de Smaragd op het bedrijventerrein Dordtse Kil. Die was op de bovenverdieping ontstaan in een koelkast of wasmachine. Omdat er veel rook is ontstaan en dat moet het pand uit, is de brandweer nog altijd aanwezig. Ook wordt onderzoek gedaan. Er is niemand gewond geraakt. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is ontruimd nadat een rookontwikkeling is ontstaan. Het gaat om het deel van een verdieping waar de technische ruimte zit. De zorg in het ziekenhuis gaat wel gewoon door. Volgens de brandweer is er een lekkage van de stof freon die kan worden gebruikt om te koelen. Vorige week was er ook een rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Of er een verband is tussen de twee gevallen is niet duidelijk. In Rotterdam Spaanse polder is vannacht een explosie geweest bij een fruitbedrijf. Het gaat om het bedrijf waar gisteren ook al 4 vrachtwagens zijn uitgebrand. Het bedrijf zit aan de Vlaardingweg, vlakbij de Spaanse brug. Gisteren zeiden medewerkers dat het van het bedrijf dat op camerabeelden te zien was, dat iemand ook een explosief had ingelegd bij het bedrijf ernaast. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Het weer. Veel zon, het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden en dat is zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. En dat wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen.

0: krijgen is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen.
4: Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zuidland op Voor de Putten zijn een motorrijder en een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vanmorgen op de Kerkweg in Zuidland. De vrouw op de fiets had een fikse hoofdwond. Volgens de politie ging het om een flinke klap. Wie er precies in de fout zat, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van dode honden bij de gemeente Schiedam. De afgelopen weken zijn er 6 omgekomen nadat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 kwamen om na een bezoek aan het park De Plantage. Daarna werd ook het Bachplein genoemd. Het onderzoek naar de dood van de honden loopt nog steeds. Dat is vooral gericht op de gebruikte grond. Wanneer die uitkomsten binnen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden volgende week hervat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van andere aarde. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vanmorgen ontruimd nadat rookontwikkeling is ontstaan. Alleen een technische ruimte moest leeg. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was er een lek ontstaan in een leiding en daar kwam stoom uit. De leiding liep naar een ruimte waar behandelingen plaatsvinden aan de bloedvaten. Nou, om die apparatuur te repareren moet een onderdeel worden geleverd en dat gaat vandaag niet meer lukken. Er wordt nu onderzocht of geplande behandelingen op andere locaties door kunnen gaan. Vorige week was er ook al rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Volgens het Albert Schweitzer is er geen verband tussen beide gevallen. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een explosie in de buurt van de Lijnbaan afgelopen nacht. De ontploffing was bij een woning in de straat De Molen Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd, er is nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, in de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden. Vanavond bewolkt, morgen begint droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aan?

0: Aandacht. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zuidland op Voorde-Putten zijn een motorrijder en een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vanmorgen op de Kerkweg in Zuidland. De vrouw op de fiets had een fikse hoofdwond. Volgens de politie ging het om een flinke klap. Wie er precies in de fout zat, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen van dode honden bij de gemeente Schiedam. De afgelopen weken zijn er 6 omgekomen nadat ze in een van de parken waren uitgelaten. De eerste 4 kwamen om na een bezoek aan het park De Plantage. Daarna werd ook het Bachplein genoemd. Het onderzoek naar de dood van de honden loopt nog steeds. Dat is vooral gericht op de gebruikte grond. Wanneer die uitkomsten binnen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden volgende week hervat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van andere aarde. Een deel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vanmorgen ontruimd nadat rookontwikkeling is ontstaan. Alleen een technische ruimte moest leeg. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was er een lek ontstaan in een leiding en daar kwam stoom uit. De leiding liep naar een ruimte waar behandelingen plaatsvinden aan de bloedvaten. Nou, om die apparatuur te repareren moet een onderdeel worden geleverd en dat gaat vandaag niet meer lukken. Er wordt nu onderzocht of geplande behandelingen op andere locaties door kunnen gaan. Vorige week was er ook al rookontwikkeling, toen in een technische ruimte op een andere verdieping. Er was een kabel gesmolten en dat veroorzaakte een stroomstoring. Volgens het Albert Schweitzer is er geen verband tussen beide gevallen. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een explosie in de buurt van de lijnbaan afgelopen nacht. Die ontploffing was bij een woning in de straat De Molen Goliath. Het kozijn van de woning is zwart geblakerd, er is nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, in de loop van de dag meer bewolking. Het is 20 graden. Vanavond bewolkt, morgen begin droog, plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.

Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij deze aflevering van Het Dossier. En u hoorde Del Shannon. En die stond in de top 40 van 1965. In februari tot een week of vijf heeft hij in de lijst gestaan. En we gaan niet alleen maar lijstnummers noemen, maar we gaan ook de hits aankondigen, want de volgende is een nummer 1 hit uit 1967. Een zekere Keith West, die had een opera voor teenagers en dat heette The Excerpt from a Teenage Opera. Nummer 1 geweest.

Ja, 16 weken stond hij in de top 40 van 1966. Keith West met Grocer Jacks. En hij schopte het tot een nummer 1 positie. En we gaan verder met het volgende. En als het goed is, staat nu klaar de Hollies met On a Carousel. En dat is een van hun vroege hits.

Ja, dit was niet wat ik aankondigde on a carousel van de Hollies. Ik ga het even na wat dit wel is, want ik kan het... Ja, CC Rider, maar ik ben bang dat er dan een cd'tje verwisseld is of wat ook. Ik ga dat zo eventjes napluizen en ik hoop dat ik nu wel de Hollies krijg met on a carousel.

Ja, je hoorde Joe South met Games People Play. En dat was een hit in 1969. En ja, wat kan ik daar nog meer van vertellen? Hij was ook betrokken bij het maken van diverse hits van andere artiesten. Maar goed, we gaan verder met het volgende. En ik moet u eerlijk zeggen, ik ben een klein beetje op het verkeerde spoor gezet met de lijst die ik voor me heb liggen. Ik ga verder met het volgende nummer. En dat is, dat is van Bob Lind. En het heet Elusive Butterfly uit 1966. Dat is de verkeerde. Ik moet eventjes een plaatje wisselen. Dat ga ik even doen, want ik heb ze verkeerd omgedaan. Dat is, denk ik, het gebeuren. En ik zal in ieder geval eventjes de juiste proberen op te zetten. En dan kom ik, als het goed is, nu bij Herman Hermits met No Milk Today. Even kijken.

No Milk Today was in 1966 een nummer 1 hit. En The Hermits, dat was de uitvoerende band. En ik ga nu gauw verder met John Layton. Johnny, Remember Me. En dat is een nummer die in 1961 verscheen. En ja, toen hadden we nog geen top 40. En ik heb ook geen notering ergens anders zo gauw gevonden. Maar het is wel een prachtig nummer.

0: Ja, u hoorde Johnny Layton met Johnny Remember Me uit 1961.
1: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon en er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht, maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden en zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Ja, bedankt. Voor het weerbericht. Ik moet eventjes mijn cd's even herordenen. En ik ga, als het goed is, nu beginnen met... Nee, No Milk Today heb ik al gehad. Even checken. Nee. Johnny, Remember Me hebben we ook gehad. Eventjes kijken. Ik ga verder met... Ja, dit is wel een goeie. The Small Faces met Lazy Sunday.

Lazy Sunday was een nummer 1 hit in 1968. En ja, Steve Marriott, de zanger, die zou helaas omkomen bij een brand later. Verschrikkelijk. Maar goed, dat is ja, bij meerdere gebeurd. En als ik Roy Orbison draai, ja, dan ga ik dat zelf te vertellen. Helaas, maar we gaan verder met Billy J. Kramer en de Dakotas uit 1963. En I'll Keep You Satisfied.

0: Ja, en dat waren Billy J. Kramer en de Dakotas. I'll keep you satisfied. En we gaan eventjes naar een Nederlandstalige tophit luisteren. Het is Corrie, eentje van Corrie en de Rekels. En het was ook wel volgens mij haar grootste hit in de top 40 in 1969. Huilen is voor jou te laat. Oh, dit is een verrassing. Even kijken, wat kan hier nou weer misgaan? Huilen is voor jou te laat. Nou, dan doen we deze maar, die nu opstaat. Oh, nou gaat hij eruit. Ja, dit schiet niet op. Ik moet eventjes kijken welk nummer ik had. Ik had de Corrie Konings, ja, nummertje 12 toch. Nou, dan gaan we dat nu erbij pakken en daar komt hij. Nou, het gaat ook niet goed. Maar goed, het is een andere.
1: Hij zat zo boordevol muziek.
0: Songfestival hit. Gewonnen.
1: En maar

0: Troubadour. En we kregen nou ook een mooie. Die heb ik gehad. Even kijken, want dit is de volgende. En ik heb hem klaargelegd zonder te kijken welk nummer het is. Maar ik denk dat Rocky is van Don Mercedes.
1: Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter.

Ja, een enthousiast dameskoortje was dit. Ze noemde zich Sweet 16. Ze zongen Peter. En het was in 1959 een dijk van een hit in de maandenlijsten. Want toen was er nog geen top 40. Maar dat heb ik wel eens vaker gezegd. We gaan verder met de Moody Blues en niet met Nights in White Satin, maar de tijd daarvoor, want toen was er een andere zanger. En dat nummer, wat hij gaat zingen, is Go Now. Hier zijn de Moody Blues. We've

Go Now van de Moody Blues met zanger Danny Lane. En dat was nog voordat die anderen zouden komen van Nights in White Satin en zo. Want dat was weer een andere bezetting dan de bezetting met meneer Lane. Goed, ik ga verder met het volgende. En dat is Bring It On Home To Me. En die is van... Natuurlijk van The Animals uit, even zien, 1965.

Bring It Home To Me. En ik laat u vervolgens... natuurlijk was dit van The Animals een grote hit in 1967 moet ik zeggen. En even zien. Nee, 65 toch. En ik ga verder met een nummer dat heet... een beetje een vreemde tekst of titel. My friend Jack eats sugar lumps. Nou, ik weet even niet uit mijn hoofd wat sugar lumps zijn, maar het heeft iets met suiker te maken. En die hebben we al gehad. Dan moet ik... even kijken. Ja, dan moet ik me even doordraaien. Ja, hier komt-ie.

My Friend Jack eats sugar lumps. En ik ga naar de laatste van vandaag. En dat is een instrumentaaltje. Of tje. Het is een nummer wat 6 minuten duurt. Dus ik kan hem niet helemaal draaien. Maar het grootste deel, dat is denk ik wel bekend. En het gaat hier om The Nice met America. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen voorrang en mogen zich eerder inschrijven vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor iedereen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon van Rotterdam is op 11 april. En de advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een TBS-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf moet uitzitten. Dat hebben zijn advocaten vandaag gezegd tijdens een zitting in het hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend. Het gaat in dit hoger beroep vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. En banken moeten slachtoffers van phishing direct het gestolen geld terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Ook als een klant nalatig is geweest, moet het geld eerst worden terugbetaald. Daarna kan de bank moet de bank bewijzen dat de klant fout heeft gemaakt om een vergoeding van de klant te eisen. Bij phishing sturen criminelen nepmails met daarin websites die legitiem lijken. Als je van zo'n site iets koopt, worden de bankgegevens buitgemaakt. Als vervolgens de criminelen geld van de bankrekening halen, zijn dat niet geautoriseerde betalingen door de klant van de bank. In die gevallen moet nu de bank het geld eerst teruggeven voordat het een claiming kan dienen. En baanwielrenner Harry Lafrijze heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel uit zijn carrière veroverd. Op het onderdeel Keirin won de Nederlandse wielrenner met overmacht. Woensdag pakte hij ook al het goud op het onderdeel Teamsprint met teamgenoten Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. De goudkoorts tijdens dit WK is daarmee nog niet over voor Lafrijze. Hij komt namelijk nog in actie op het onderdeel Individuele Sprint. En dan nog het weer. Veel zon en het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog, maar plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen voorrang en mogen zich eerder inschrijven vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor iedereen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon van Rotterdam is op 11 april. En de advocaten van de verdachten in de Barendrechtse zedenzaak willen dat hun cliënt zo snel mogelijk in een TBS-kliniek wordt behandeld. Ze zijn bang voor verslechtering als hij eerst een lange celstraf moet uitzitten. Dat hebben zijn advocaten vandaag gezegd tijdens een zitting in het hoger beroep. Mels van B. werd eerder dit jaar veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 31 meisjes. Sommigen werden fysiek misbruikt, anderen gefilmd. De Barendrechter heeft alles bekend. Het gaat in dit hoger beroep vooral om de strafmaat. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld. En banken moeten slachtoffers van phishing direct het gestolen geld terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Ook als een klant nalatig is geweest, moet het geld eerst worden terugbetaald. Daarna kan de bank moet de bank bewijzen dat de klant fout heeft gemaakt om een vergoeding van de klant te eisen. Bij phishing sturen criminelen nepmails met daarin websites die legitiem lijken. Als je van zo'n site iets koopt, worden de bankgegevens buitgemaakt. Als vervolgens de criminelen geld van de bankrekening halen, zijn dat niet geautoriseerde betalingen door de klant van de bank. In die gevallen moet nu de bank het geld eerst teruggeven voordat het een claim in kan dienen. En baanwielrenner Harry Lafrijze heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel uit zijn carrière veroverd. Op het onderdeel Keirin won de Nederlandse wielrenner met overmacht. Woensdag pakte hij ook al het goud op het onderdeel Teamsprint met teamgenoten Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. De goudkoorts tijdens dit WK is daarmee nog niet over voor Lafrijze. Hij komt namelijk nog in actie op het onderdeel Individuele Sprint. En dan nog het weer, veel zon en het blijft droog. In de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt. Morgen begint droog, maar plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: op de schop. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de voorregistratie en de loting verdwijnt. Het is een geval van wie het eerst komt, die het eerst maalt. De voorregistratie en de kosten die eraan verbonden zijn zorgden voor veel ophef. Mensen die vorig jaar naast de marathon grepen krijgen nu voorrang en mogen zich eerder inschrijven, al vanaf 20 oktober. Daarna gaat de inschrijving open voor alle andere mensen op 4 november. De prijs van de marathon blijft gelijk, maar jongeren onder de 24 krijgen korting. De marathon is komend jaar op 11 april. En voor de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente op tafel gegaan met de architect, de bouwcombinatie JP van Eesteren en Dura Vermeer en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is gekeken naar een betere werkwijze om zo de kosten te drukken. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. De Consumentenbond, Stichting Off Limits en The Firewall slepen Meta voor de rechter omdat ze vinden dat de camerabril van het bedrijf niet voldoet aan de privacywetgeving in Nederland. Off Limits en The Firewall willen dat de bril niet meer verkocht mag worden in Nederland. De Consumentenbond eist dat de bril wordt aangepast met een groter waarschuwingslampje. En dat beelden niet door AI-modellen van Meta gebruikt mogen worden. Meta weigert mee te werken aan die eisen. Een rechter moet nu gaan bepalen of de belangenorganisaties een punt hebben. Er is al langer ophef over de brillen. Steeds meer organisaties verbieden het dragen van de bril. En brillenwinkels, zoals Hans Anders, hebben de bril al uit hun winkel gehaald vanwege privacyzorgen. En donkere wolken pakken zich samen voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voorzitter moet zich verantwoorden voor zijn gedrag van de afgelopen maanden. Waaronder het terugdraaien van de rode kaart van Amerikaan Folarin Balogun na een belletje van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens het WK voetbal. Vanwege dat incident wordt er vandaag tijdens de vergadering in Zurich gestemd over een voorstel waarin automatische schorsingen naar rode kaarten niet meer kunnen worden teruggedraaid. Daarnaast meldt de BBC dat voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger tegenkandidaat gaat worden in de voorzittersverkiezingen bij de FIFA. Die verkiezingen vinden plaats in maart 2027. Infantino kwam onder vuur te liggen na het aannemen van 1,3 miljoen pond van de WK-organisatie, het uitreiken van de vredesprijs aan Donald Trump en het proberen te verkopen van de rechten van het WK-voetbal. En dan nog het weer. Veel zon, blijft droog in de loop van de dag, meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor deze tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon en in de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Het is Bianca Daming van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water.

0: change lives.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan den IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 15 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 graden. Wel zien we later vandaag meer bewolking, maar het blijft overal droog. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Morgen is er vrij veel bewolking, slechts af en toe zon. En er is kans op enkele buien. De wind waait morgen uit een west-noordwestelijke richting, is matig van kracht. Maar het kan nog zo'n 18 graden worden. Vanaf het weekend wordt het duidelijk minder zacht. Op zaterdag is er kans op enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind komt dan uit een noordelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 9 graden. En zaterdagmiddag wordt het hooguit zo'n 15 graden. Op zondag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal blijft het droog bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 7 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind, een kracht 4 uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De organisatie van de Marathon van Rotterdam gaat

0: Is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente op tafel gegaan met de architect, de bouwcombinatie JP van Eesteren en Dura Vermeer en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is gekeken naar een betere werkwijze om zo de kosten te drukken. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. De Consumentenbond, Stichting Off Limits en The Firewall slepen Meta voor de rechter omdat ze vinden dat de camerabril van het bedrijf niet voldoet aan de privacywetgeving in Nederland. Off Limits en The Firewall willen dat de bril niet meer verkocht mag worden in Nederland. De Consumentenbond eist dat de bril wordt aangepast met een groter waarschuwingslampje. En dat beelden niet door AI-modellen van Meta gebruikt mogen worden. Meta weigert mee te werken aan die eisen. Een rechter moet nu gaan bepalen of de belangenorganisaties een punt hebben. Er is al langer ophef over de brillen. Steeds meer organisaties verbieden het dragen van de bril. En brillenwinkels, zoals Hans Anders, hebben de bril al uit hun winkel gehaald vanwege privacyzorgen. En donkere wolken pakken zich samen voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voorzitter moet zich verantwoorden voor zijn gedrag van de afgelopen maanden. Waaronder het terugdraaien van de rode kaart van Amerikaan Folarin Balogun na een belletje van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens het WK voetbal. Vanwege dat incident wordt er vandaag tijdens de vergadering in Zurich gestemd over een voorstel waarin automatische schorsingen naar rode kaarten niet meer kunnen worden teruggedraaid. Daarnaast meldt de BBC dat voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger tegenkandidaat gaat worden in de voorzittersverkiezingen bij de FIFA. Die verkiezingen vinden plaats in maart 2027. Infantino kwam onder vuur te liggen na het aannemen van 1,3 miljoen pond van de WK-organisatie, het uitreiken van de Vredesprijs aan Donald Trump en het proberen te verkopen van de rechten van het WK-voetbal. En dan nog het weer. Veel zon, blijft droog in de loop van de dag, meer bewolking. Met 20 graden is het zacht voor deze tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon en in de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaart, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 15 oktober. Het was vandaag een warme herfstdag met een maximumtemperatuur van ruim 20 graden. Vooral afhankelijk waren er flinke zonnige perioden. In de namiddag kregen we met meer wolkenvelden te maken, maar het bleef overal droog. Ook komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het blijft ook relatief zacht met een minimumtemperatuur rond de 14 graden. Morgen waait er een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Er worden wolkenvelden aangevoerd en vooral morgenmiddag kan er een enkele bui of wat regen vallen. En de maximumtemperatuur kan toch nog uitkomen rond de 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het duidelijk minder zacht. De wind die gaat zaterdag waaien uit een noordelijke richting is matig van kracht. Het is wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 9. De maximumtemperatuur rond de graad of 15. En er kan een enkele bui vallen, maar de zon zal zeker ook van tijd tot tijd schijnen. Ook op zondag wisselend hoeveelheid aan bewolking. Een enkele bui. Toch langere tijd ook droog en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht komt het af naar ongeveer 7 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 13 tot 14 graden. Ook op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat wel een vrij stevige wind uit een oostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 15 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. De matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
3: Het is Bianca Daming van de ANWB. Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 40 minuten vertraging. Ook op de A27 is het heel druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half uur langer over. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen, onder meer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein sta je 40 minuten vast. In Brabant staat een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar heb je nu een uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En op de A4 is het druk Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij controles in Hendrikido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met hun controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd, waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido Ambacht stonden op 10 adressen nog 191 mensen ingeschreven die er niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan.

0: aangepast met een groter waarschuwingslampje. En dat beelden niet door de AI-modellen van Meta mogen worden gebruikt. Meta weigert mee te werken aan de eisen. Een rechter moet nu gaan bepalen of de belangenorganisaties een punt hebben. Er is al langer ophef over de brillen. Steeds meer organisaties verbieden het dragen van de brillen. En enkele brillenwinkels hebben de bril al uit hun winkel gehaald vanwege privacyzorgen. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over een samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over manieren om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen gesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Veel zon, blijft droog, in de loop van de dag meer bewolking. Met 20 graden is het zacht en voor de tijd van het jaar. Vanavond is het bewolkt en daalt de temperatuur naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint droog met plaatselijk wat zon. En in de middag eindigt het met regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Het is Bianca Daming van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds veel lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is het nog druk. En wat opvalt is de A58. Van Breda naar Tilburg heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 staat file. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging. Van Rotterdam naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud. En dat is tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Argos.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaart, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 15 oktober. Het was vandaag een warme herfstdag met een maximumtemperatuur van ruim 20 graden. Vooral afhankelijk waren er flinke zonnige perioden. In de namiddag kregen we met meer wolkenvelden te maken, maar het bleef overal droog. Ook komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het blijft ook relatief zacht met een minimumtemperatuur rond de 14 graden. Morgen waait er een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Er worden wolkenvelden aangevoerd en vooral morgenmiddag kan er een enkele bui of wat regen vallen. En de maximumtemperatuur kan toch nog uitkomen rond de 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het duidelijk minder zacht. De wind die gaat zaterdag waaien uit een noordelijke richting is matig van kracht. Het is wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 9. De maximumtemperatuur rond de graad of 15. En er kan een enkele bui vallen, maar de zon zal zeker ook van tijd tot tijd schijnen. Ook op zondag wisselend hoeveelheid aan bewolking. Een enkele bui. Toch langere tijd ook droog en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 7 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 13 tot 14 graden. Ook op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat wel een vrij stevige wind uit een oostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 15 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter, maar op een aantal wegen is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar sta je nog een half uur vast. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog aansluiten. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Er staat nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Door een pechgeval heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. Vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij controles in Hendrikido, Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd, waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido, Ambacht stonden op 10 adressen ook nog 191 mensen ingeschreven die daar al lang niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo minder duur uit te komen. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En op alle 5700 stations in Duitsland is een alcoholverbod ingegaan. Het verbod is bedoeld om de veiligheid op de treinstations te verbeteren. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn vonden afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten plaats. Een ernstig

0: is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files zijn over het algemeen snel aan het oplossen, maar op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je voor knooppunt Bankhoef ook nog bijna een kwartier vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 15 oktober. Het was vandaag een warme herfstdag met een maximumtemperatuur van ruim 20 graden. Vooral afhankelijk waren er flinke zonnige perioden. In de namiddag kregen we met meer wolkenvelden te maken, maar het bleef overal droog. Ook komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het blijft ook relatief zacht met een minimumtemperatuur rond de 14 graden. Morgen waait er een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Er worden wolkenvelden aangevoerd en vooral morgenmiddag kan er een enkele bui of wat regen vallen. En de maximumtemperatuur kan toch nog uitkomen rond de 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het duidelijk minder zacht. De wind die gaat zaterdag waaien uit een noordelijke richting is matig van kracht. Het is wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 9. De maximumtemperatuur rond de graad of 15. En er kan een enkele bui vallen, maar de zon zal zeker ook van tijd tot tijd schijnen. Ook op zondag wisselend hoeveelheid aan bewolking. Een enkele bui. Toch langere tijd ook droog en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 7 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 13 tot 14 graden. Ook op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat wel een vrij stevige wind uit een oostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 15 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. Een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Nes met het radioruim opnieuw. Bij controles in Hendrikido, Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam zijn 44 spookbewoners aangetroffen in woningen. De mensen woonden wel in de huizen, maar staan daar niet ingeschreven. Met de controles willen de gemeentes arbeidsuitbuiting tegengaan. Daarom werden 34 adressen gecontroleerd, waarvan bekend is dat daar arbeidsmigranten wonen. In Hendrikido, Ambacht stonden op 10 adressen ook nog 191 mensen ingeschreven die daar al lang niet meer woonden. De controles werden uitgevoerd in de week tegen de mensenhandel. En voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen is een bouwer gevonden. Een eerdere aanbesteding pakte veel te duur uit. Daarom is de gemeente om tafel gegaan met de architect, een bouwcombinatie en een installateur om de kosten van de verbouwing te drukken. Volgens de gemeente blijft het ontwerp dat is ingediend ongewijzigd, maar is er gekeken naar een betere werkwijze om zo minder duur uit te komen. Eind oktober gaan de bouwbedrijven aan de slag met de renovatie van het museum. Naar verwachting opent het museum Boijmans van Beuningen eind 2030. En op alle 5700 stations in Duitsland is een alcoholverbod ingegaan. Het verbod is bedoeld om de veiligheid op de treinstations te verbeteren. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn vonden afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten plaats. Een ernstig ongeluk met een treinconducteur was de druppel voor het bedrijf. Deze zomer viel een conducteur uit een rijdende trein nadat hij door een beschonken reiziger in elkaar was geslagen. Het verbod op alcohol geldt in alle stationsgebouwen en op perrons. Er mag wel gedronken worden in restaurants, cafés en in de treintoestellen zelf. En Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over een samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs. President Macron kondigde in maart al aan in gesprek te willen. Nederland en Frankrijk spraken volgens het ministerie van Defensie over de manier om de Europese nucleaire afschrikking verder te versterken. Verder hebben de landen afgesproken over de veiligheidsrelatie. Het overleg vindt plaats omdat de Europese NAVO-landen minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten op het gebied van defensie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het

0: voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: Glenn Clark. Father and Friend op Radio Capelle. Dit is IJsselsport waar je naar luistert. Een extra uitzending op de donderdagavond. Want VV Capelle speelt zijn bekerwedstrijd tegen Spijkenisse. En ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met onze Capelle-watcher Ilko de Bruin. Ilko, je hebt er ook veel zin in, hè, vanavond?
1: Je gaat er helemaal zoer van praten, Thomas.
0: Ja, mooi, hè? Ja.
1: Ligt dat aan de donderdagavond? Of,
0: Nee, dat ligt eraan omdat ik mezelf niet zo heel goed hoor. Dus ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk allemaal zeg. En dat is ook moeilijk, want je hoort jezelf met vertraging en zo. Dat zijn allemaal technische termen en zo voor de mensen. Maar goed, dat hoort er wel een beetje bij. Het veld is op dit moment leeg. Er staan er wat wisselspelers nog een balletje naar elkaar over te schieten. We spelen wel op het hoofdveld. Eerste instantie werd ik door jou ingelicht. We spelen op veld 2. Allemaal heel treurig, maar toch gewoon op het hoofdveld.
1: Ja, maar waar is deze uitzending eigenlijk voor, Thomas?
0: Nou, voor die bekerwedstrijd die ze spelen tegen Spijkenisse. En het mooie is, dit is de eerste bekerwedstrijd die VV Capelle speelt. Want ze mochten die groepsfase overslaan, omdat ze in de vierde divisie spelen. Dus ze gaan nu voor het eerst in actie komen. En dat wordt meteen een spannend potje tegen Spijkenisse. Ook wel is het natuurlijk de hekkensluiter in de vierde divisie. En al weinig puntjes gepakt. En Capelle won afgelopen zaterdag. Wonnen ze al gewoon voor Spijkenisse?
1: Nee, dat klopt. Zaterdag dus die competitiewedstrijd tussen Capelle en Spijkenisse. En dat werd uiteindelijk een hele makkelijke overwinning voor Capelle. Heel snel eigenlijk met 2-0 voor. Binnen het half uur, vlak na de pauze, de 3-0. En toen kreeg Ian van Balen na een uurtje spelen een directe rode kaart. Domme actie van de verdediger van Capelle. Waardoor Capelle dus een half uur dik met een mannetje minder door moest. En toen was het voornamelijk consolideren, zoals dat dan zo mooi heet, van die 3-0 voorsprong. Nou, dat lukt. En dus vandaag dus alweer binnen een week de revanche mogelijkheid voor Spijkenisse. En als we dan naar de opstellingen van beide ploegen gaan kijken, dan moeten we een beetje in het schemerdonker doen. Maar goed, dat gaat wel goed komen, denk ik. Job van der Werf speelt bij Spijkenisse samen met Frans Sozo, Buitenhoek, Ryan Purvis, oud-Capelle-speler, afgelopen zaterdag onzichtbaar. En Ben Hadoui. Daan Bourgogne, El Yacoubi, ook een oud-Capelle-speler, viel in de tweede helft. Maar kon ook geen potten breken bij die 3-0 achterstand van zijn ploeg. Mol, Bos, Ashley en oud-Capelle-speler Marciano Papen. Dat zijn de 11 namen die de trainer Kees van Sint Maartensdijk, ook hij zit nog steeds op het bankje, in de wei gaat sturen. Nou, die 11 van Capelle, daar niet zo heel veel wijzigingen ten opzichte van afgelopen zaterdag. Een drietal andere spelers. Op de goal wel Nikolic en dan een verdediging met de teruggekeerde Rodenburg, Jelle Pollemans. En dan spelen daar verder nog Suarez en Platteschoor. Dan de middenveld met Talib Azarani, Jesper Kusters, Kassels. Hij scoorde 2 keer zaterdag, ook hij weer in de basis. En voorin wordt het toch wel een beetje gegoocheld. Want nu staat Ledwury op de flanken en staan Nivilas en Ikachuna samen in de punt van de aanval. Dus toch een aantal wijzigingen bij Capelle, maar niet zoveel als die bij Spijkenisse. Ook een hele magere bank bij Spijkenisse. En over een kleine 5 minuten moet het gaan gebeuren op het Sportpark Slot, Thomas.
0: Jij was hier natuurlijk afgelopen zaterdag en het was wel de wedstrijd van Urban en Kassels, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Er waren zeker de mannen van de wedstrijd. Kassels met 2 doelpunten, 2 keer een assist van Urban. En Urban scoorde vlak na de pauze zelf een hele mooie 3-0. Dus hij was in zijn element. En dat zei hij ook na afloop naar de wedstrijd. Van, dit zijn de potjes waar ik goed in ben. Als er ruimte ligt achter de verdediging, dan kan ik op snelheid komen. Kan ik mijn actie maken. En ik denk dat die ook vanavond toch weer een beetje hetzelfde type wedstrijd zal zich gaan ontvouwen. Of kiest Spijkenisse ervoor om meer achterover te gaan leunen, omdat ze toch wel een beetje een pak op de broek hebben gekregen afgelopen zaterdag.
0: Nou, het is wel een gezellige boel hier bij VV Capelle op Sportpark Het Slot. Het is aardig druk, een mannetje of 75 denk ik. 100 misschien zelfs wel. Als we naar de overkant kijken linksachter, daar staan de fanatieke aanhang met wat vlaggen en zo. Ik zou niet uitsluiten dat er nog wat vuurwerk de lucht in gaat straks. Ik heb Piebe Guido al gezien, die ging ook al op de foto met wat mensen en zo. Dat vind jij leuk, hè?
1: Serieus?
0: Ja.
1: Nou ja, kijk, die fanatieke Capelse jugend, noemen ze zichzelf, staat op hun vlag. Afgelopen competities waren ze er niet bij. Moesten ze waarschijnlijk zelf voetballen. Maar ja, dus nu op een doordeweeksavond zijn ze er wel bij. En ik ben benieuwd. Misschien wel wat vuurwerk. Het maakt het toch altijd weer wat extra sfeervoller.
0: Ja, in ieder geval een hartstikke mooie wedstrijd voor de boeg. VV Capelle tegen Spijkenisse. Voor de beker. En dan weer muziek. Say it, say

0: Say it, say it. Radio Capelle. Dit is IJsselsport waar je naar luistert. Waar je op de achtergrond het vuurwerk hoort van de fanatieke aanhang van de VV Capelle. Die ja, er toch wel zo'n showtje van maken op de donderdagavond. Een mooie voetbalavond hier tegen Spijkenissen. De hekkensluiter van die vierde divisie. Waarvan je dus eigenlijk op papier wel mag zeggen dat er gewoon weer van gewonnen mag worden. En nou, het publiek vindt het ook leuk dat er wat vuurwerken de lucht in gaat. De telefoontjes, iedereen filmt het. Nou, het is ook best wel een spektakel, Eelco.
1: Lekker man.
0: Ja.
1: Ja joh. No pyro, no party zeggen we toch altijd?
0: Ja, dat is wel waar ja. Nou ja, bij Excelsior zie je dat niet vaak zo op deze manier. Maar goh, het is wel mooi. En het is ook vrij sfeervol. Terwijl de scheidsrechter op dit moment de tos gaat uitvoeren. En het is wel toevallig, Eelco. Ik zie hier een rood shirtje en een groen shirtje. En in mijn herinnering is het uitshirt van VV Capelle rood. En dat betekent dat Spijkenisse hier op het veld staat. Met het uitenu van VV Capelle. Dat is best treurig.
1: Ja, nou ja, of treurig dat de scheidsrechter die afgelopen zaterdag de tenues van Spijkenisse goedkeurde. De scheidsrechter van vanavond keurde de uittenues van Spijkenisse niet goed. Vindt het te veel lijken op het shirt van VV Capelle. Nou, eigenlijk was de afgelopen zaterdag geen enkel probleem om te zien. Maar scheidsrechter Joost Hogerbrugge, hij besluit dus tot het wijzigen van de shirts van Spijkenisse. En Spijkenisse treedt dus aan in de reserve shirt van VV Capelle. Nou, er leken even wat nummers tekort te komen. Marciano Pape, oud-Capelle-speler van Spijkenisse, zou met 22 spelen. Normaliter zou toen met 14 spelen, maar loopt nu toch weer met nummer 22 rond. Nou, laten we hopen dat de rest van de nummers in ieder geval nog wel klopt bij Spijkenisse. Dan gaan we zo meteen beginnen aan die districtsbekerwedstrijd tussen Capelle en Spijkenisse. Wedstrijd die eigenlijk om 7:15 zou beginnen. Nou, Thomas, dat zijn de eerste overwerkminuten voor jou deze dag.
0: Ja, dat is ook zo. En we hebben ook een vrouwelijke assistent scheidsrechter. Die gaat vlaggen. Die checken dan nu de netten, terwijl mijn papa biertje op de grond valt. En dan kan ik dus niet lezen hoe ze heet. Merel Snoei, die is een van de assistent scheidsrechters. En ook Burhan Sentin is ook een van de vlaggers vanavond. Jij was er afgelopen zaterdag ook bij Eelco. En toen was het een eenzijdige wedstrijd. 3 goals van Capelle. Ook een rode kaart. Maar daarna hadden ze met die rode kaart weinig moeite om die voorsprong te verdedigen.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Capelle hield wel tegen. Kreeg zelfs nog een goede kans. Spijkenisse kreeg ook wel 2 echt hele goede kansen hoor. Om nog een treffer te maken. Dat lukte de ploeg niet. Terwijl er is afgetrapt op het Sportparkenslot. 5 minuutjes te laat. Maar de klok is gaan lopen te vroeg. Stofkoper heeft te vroeg de klok laten starten. Nou, dat is al een goed begin van deze wedstrijd. En ja, het is nog aardig wat publiek afgekomen op deze avondwedstrijd. De vorige avondwedstrijd dat ik hier was 2 seizoenen geleden tegen NEC. Toen 2000 mensen, nu iets wat minder. En Capelle laat achterin de bal even rondgaan. Talib even terug richting keeper Nikolic. Dan de bal hoog naar voren toe. Dat lijkt op buitenspel. Let Wurri. Gelijk er vandoor. Randje 16 bij Kusters. En dan wordt die bal wederom weggewerkt door de reservekeeper van Spijkenisse. Die daar de bal per ongeluk ook nog een keertje goed laat landen. Linkkant van het veld. Randje 16. Schotkans voor Spijkenisse. Goed verdedigd door de platte schoor. Maar Spijkenisse houdt balbezit. Daar aan de linkerkant van het veld kan die voorzet komen. Dan komt hij inderdaad bij de eerste paal. Maar die bal is een makkelijke vangbal voor de keeper van Capelle, Nikolic. En die trapt snel weer uit. Het tempo ligt hoog in die eerste paar minuten van deze wedstrijd. Tigolet Wurri probeert zichzelf te lanceren met het doorkoppen. Maar kan dat niet belopen. Bal bij de keeper van Spijkenisse die inmiddels weer snel heeft uitgespeeld. Aan de linkerkant van het veld. Probeert Capelle daar druk te zetten. Maar gaat die bal over de zijlijn heen en kan Capelle gaan gooien bij de middenlijn.
0: Ja, de wedstrijd opent een beetje rommelig, een beetje slordig, VV Capelle. De ballen worden een beetje diep gespeeld en dan verliezen ze de bal weer aan de verdediging van Spijkenisse. Die gaan ook rustig opbouwen. Dit is de nummer 22 van Spijkenisse, Pape. Oudspeler van VV Capelle heb ik net gehoord van mijn lieftallige collega van IJsselsport, Eelco de Bruin. Terwijl VV Capelle op het middenveld de bal onderschept. Kassels zoekt dan naar een optie en geeft hem naar voren. Waar de bal ook weer meteen weer verspeeld wordt en kan Spijkenisse overnemen. Maar die zijn ook slordig en nemen de bal ook meteen weer over Capelle. En dan wordt de bal via de zijkant wordt het een ingooi. En dan mag Kassels de bal gaan ingooien. Dat doet hij naar voren. En dan gaat Capelle meteen in de aanval. Over de rechterkant wordt er dan een speler voor de fanatieke aanhang wordt hij neergehaald. En dan verdient VV Capelle meteen een vrije trap. En dat is de allereerste van deze wedstrijd. Ongeveer 3 minuutjes onderweg in deze wedstrijd. VV Capelle tegen Spijkenissen. Wie is dat die hem gaat nemen?
1: Ik ga eens even voor je kijken. Het is Kassels achter de bal, rechterkant van het veld, vol 16 meter gebied. Komt die bal voor, weggewerkt door de defensie van Spijkenisse, opgepakt door Kusters. Die levert dan weer in bij Kassels. Kassels aan de rechterkant van het veld wil de actie aangaan, maar wordt daar dan wel verdedigd door Spijkenisse via Papen. Ingooien voor Capelle, metertje of 20 vanaf de achterlijn vandaan. En dan is het eventjes overgeven, die bal, zodat de posities weer ingenomen kunnen gaan worden. En dan gaat die bal diep de 16 meter van Spijkenisse ingegooid te worden. Dat is in ieder geval het plan. De bal gaat kort naar Ledwury. Ledwury die paast de bal dan daar weer. Achterlijn gezocht. Gaat die bal tot corner? Nee, bal over de zijlijn heen geschoten. Daar vlak voor die fanatieke jeugdaanhang van Capelle. Goed dat zij er weer bij zijn. En nu met wat heel wat meer mensen dan de afgelopen keer als ze er waren. Aantal grote zwaaivlaggen. En dat ziet er goed uit. De Capelle nu achterin met Pollemans. Talib dan met de bal naar voren toe. Dat is niet zorgvuldig. Kusters pikt op. Kusters een hoge bal richting Rodenburg. Ledwury houdt die bal dan binnen. Ledwury helemaal terug richting zijn keeper Nikolic. En zo laat Capelle die bal eventjes gaan in de defensie. Dan zijn we onderweg. Een minuutje of 8. Nee, nog korter. 4 minuten moet ik natuurlijk zeggen zijn we onderweg in deze wedstrijd. Dus Capelle Spijkenisse tussenstand Thomas 0-0.

0: Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselsport. We zijn live bij de wedstrijd Capelle tegen Spijkenisse voor de beker. Een donderdagavondwedstrijd daarom. Kunnen we nog wel even een oogje werpen op die wedstrijden die in Europa worden gespeeld. AZ staat 2-1 voor tegen Apoel Beersheva. 2-1 dus. Hajduk Split tegen Ajax. 2-1 in het voordeel van de Kroatische ploeg. Die wedstrijd is gestaakt, begreep ik, Ilko. En dat komt door heel veel vuurwerk. Nou, wij hebben ook heel veel vuurwerk gezien. Maar we voetballen wel gewoon. En al 8,5 minuut bezig. Terwijl VV Capelle op zoek is naar een mogelijkheid om een doelpunt te maken. Maar ze geven wel een ingooi weg. Spijkenisse mag dus ingooien. Wordt er nog meer gevoetbald door Nederlandse clubs? Ja, vanavond nog. NEC, die spelen om 9 uur tegen Levski Sofia. En dan hebben we nog een club in Europa, toch, Ilko?
1: Wat zei je?
2: We hebben nog een club in Europa, toch?
1: Ja, FC Twente.
2: Die spelen tegen Toen.
1: Ja, tegen Toen.
2: Om
1: 9
2: uur.
1: Om 9 uur, ja. Dus je kan je hart ophalen. Maar hier is het ook hartstikke leuk. Het is Capelle, wat wel wat de bovenliggende partij is. Heeft ook wat kansjes gekregen. Maar hele grote nog niet. Maar Capelle wel de ploeg met veel meer balbezit dan Spijkenisse. Nu de diepte gezocht bij Suarez. Opgepikt daar door Ikechura. Dan moet er verdedigd worden door Talib. En van grote afstand ziet scheidsrechter Joost Hogebrugge dat er een overtreding wordt gemaakt op Talib. Daardoor die oud-Capelle-speler Ryan Purvis. Capelle de vrije trap kort genomen richting Jelle Pollemans. Pollemans die zaterdag een flinke zet in de rug kreeg. Toch genoeg opgelapt om vandaag in de basis te starten. Nu Bob Rodenburg, hij weer terug van een blessure. Leeft in met Ledwury. Ledwury knijpt naar binnen toe. Ja, en dan weinig ondersteuning. Ja, en dan verliest hij natuurlijk ook de bal. Was zaterdag veruit de zwakste schakel bij Capelle. En krijgt toch vandaag toch wel weer de kans om er wat van te maken. Bij die platte schoor nu met de slijding. Claimt dat hij de bal via zijn tegenstander zijn voet over de zijlijn heen doet spelen. Maar de grensrechter die wil daar niet aan. Burtan Setin geeft de ingooi aan Spijkenisse. En kan die ploeg zich misschien weer eens een keertje melden rond de 16 meter van Capelle.
0: Het valt me wel op dat Spijkenisse, als Capelle aan het aanvallen is, gaan ze massaal met z'n allen naar achter. Gaan ze massaal verdedigen. En dan zijn ze toch een beetje Capelle aan het uitlokken. En dat zorgt dat ze een beetje uit positie raken. Waardoor ze in de counter misschien een aanvalletje kunnen maken. Misschien een doelpuntje kunnen maken, toevallig. Terwijl Spijkenisse nu de bal rustig achterin rondtikt. Gaat het balletje naar de linksachter. Die paast hem dan naar voren. En dan kan Spijkenisse er ineens uit. Met de nummer 15, El Yacoubi. Die dan neergelegd wordt. En dan mag er een ingooi gaan komen. Aan de linkerkant van het veld. We zijn een minuutje of 10 bezig, denk ik. Terwijl het scorebord reclames uitzendt. Nou, 11 minuten zelfs al onderweg. En dan mag er een vrije trap gaan komen vanaf de linkerkant van het veld. Die gaat dan genomen worden. Komt dan bij de eerste paal. Duikt er een speler van Spijkenisse weg. En kan Capelle vervolgens wegwerken. Maar niet goed genoeg. Waardoor Spijkenisse weer eruit kan. In de linkerkant van de 16. Breken ze dan door. Ja, waarom wordt er nou niet op doel geschoten? Zou je bijna willen vragen, toch? En dan komt er een schot op doel. En dan gaat hij er bijna in. Aan de kant van de Spijkenisse. De bal die wordt naastgeschoten. Ook al jij zag het beter. Ik zat een beetje moeilijk op mijn blaadje te kijken. Maar
1: ja, nou ja, afgelopen zaterdag duurde het heel lang voordat Spijkenisse een keertje op de goal van Capelle wist te schieten. Nu was het een levensgrote kans. Omdat Capelle op de rand van de eigen 16 meter de bal verspeelt. Dan liggen er ook een aantal spelers geblesseerd op de grond. Maar ja, scheidsrechter laat het spel doorgaan. Nu dan wel die hoekschop voor Spijkenisse. En een aantal spelers die opgelapt moeten worden. Beide spelers staan in ieder geval wel weer. Dus blijvende schade, daar is geen sprake van. Ikechura die staat weer. Terwijl Thomas voor de 23e keer zijn opstellingen laat vallen. En gaan wij kijken naar de eerste hoekschop van deze wedstrijd. In het voordeel van Spijkenisse komt die bal voor. Kort bij de eerste paal. Weggewerkt daar door Capelle. Opgevangen door Kusters. Nou, die zet gelijk de turbo er eventjes op. Maar verspeelt dan wel de bal. Stond ook een beetje op een eiland tussen vier Spijkenissen in. Nou, dan komt Spijkenisse weer. Weer de achterlijn gezocht. En de bal weer erom over de achterlijn heen. Zet weer een hoekschop voor Spijkenisse. De tweede op rij. En zo voetbalt die ploeg uit Spijkenisse toch een stuk beter dan afgelopen zaterdag. Toen het echt niks niks te vertellen had tegen Capelle. Dan was het natuurlijk eigenlijk wel een klein beetje de verwachting dat de ploeg zich wilde revancheren. Maar Capelle in voetballend wel de betere ploeg. Maar nu komt die hoekschop. Nu ver bij de tweede paal. Kan nog gekopt worden. Ja, en die bal valt binnen. Daar is de goal voor Spijkenisse. En dan komt die ploeg dus in de 14e minuut van deze wedstrijd op voorsprong. Dan is het lastig te zien met die donkerrode shirts wie hem uiteindelijk binnen weet te knikken. Nou ja, Capelle staat er niet gepositioneerd. De bal wordt nog niet zo heel goed binnengekopt. Maar heeft voldoende snelheid en hoogte omdat hij dat die bal binnen kan vliegen. En zo te zien is het die nummer 11, Ben Hadoui, die Spijkenisse dus na 12 minuten op 0-1 zet. Dat is toch een kleine tegenvaller, Thomas.
0: Ik dacht eigenlijk dat het de nummer 3 was, maar die staat bij de reservelijst. Dus ik heb eigenlijk geen flauw idee over wat van klopt, die rugnummers van Spijkenisse. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Ze voetballen dus in die uitshirts van VV Capelle. En dat doen ze tot nu toe beter dan wat ze dat afgelopen zaterdag in hun eigen tenues deden. Ze komen dus op een 0-1 voorsprong hier in de 13e minuut. En ik heb ook gehoord, als het hier bijvoorbeeld gelijk eindigt na 90 minuten, dan worden er direct penalties genomen. We gaan niet eerst nog verlengen. Er worden dus meteen strafschoppen genomen als deze wedstrijd zou eindigen in een gelijkspel. Spijkenisse verspeelt hier de bal. Dan moet de keeper van Capelle heel ver uitkomen. En die kan hem dan in het middenveld neerleggen. En dan is het de Kassels die de bal naar de rechterkant paast. Is het daar een flinke solo van de VV Capelle speler die uiteindelijk wel de bal verliest. En dan kan Spijkenisse overnemen via de rechterkant. Gaat de bal dan naar voren. En een nummer 11 van Spijkenisse die gaat er voorbij. Maar die maakt er Ben Hadou, die maakt er wel bij een overtreding. En daar is niet iedereen het mee eens. VV Capelle krijgt dus een vrije trap. En die wordt rustig genomen. Rustig aan 8 rondtikken hier achterin bij VV Capelle. Gaat de bal weer met een hoge bal naar voren. En dan is het de nummer 10 van Capelle, Tigo Ledbury, die er vandoor mag. Maar de scheidsrechter stond ook met de vlag in de lucht. Als daar een mogelijkheid uit was gekomen, dan was die goal sowieso afgevlagd.
1: Ja, Capelle moet zich even herpakken. Eventjes weer de gelederen sluiten. Want Spijkenisse tapt uit een heel ander vaartje dan afgelopen zaterdag. Hij staat dus ook met 0-1 voor na een kwartiertje spelen op het Sportpark Slot. Nu Ledbury misschien heeft wat vrijheid. Goede aanname, dan de versnelling. Dan houdt hij toch weer in, omdat hij weinig ondersteuning ziet. Knijpt dan weer naar binnen toe. Dan een verre voorzet richting tweede paal. Kan dat belopen worden? Ja, dan een balletje weer terugleggen. En komt aan het schot en de goal! Wat een fraaie gelijkmaker. En het is weer Joshua Kassels die scoort voor Capelle. Afgelopen zaterdag scoorde hij ook 2 keer. En nu zet hij Capelle dus alweer heel snel. Na die achterstand zet hij Capelle weer op gelijke hoogte. En dan kunnen beide ploegen weer opnieuw gaan beginnen. En dat is wel lekker dat Capelle in ieder geval niet heel lang tegen die achterstand aan staat te kijken. Het is de 17e minuut. Capelle heeft dus een paar minuutjes nodig gehad om de achterstand te repareren. Maar een fraaie aanval. Goede uithaal van Kassels. En er staat weer gelijk op Sportpark Slot 1-1.

Capelle zorgt ervoor dat Spijkenissen zomaar door kan lopen richting de goal. En het is wederom die nummer 11, Ben Hadoui, die Spijkenissen op voorsprong zet. 1-2.

0: Chiefs. Sorry op Radio Capelle. Een extra uitzending van het programma IJsselsport. Live vanaf Sportpark Het Slot. Waar VV Capelle speelt tegen Spijkenisse. En waar het na 24 minuten met 1-2 achter staat. En net ging iedereen hier even staan. Iedereen dacht dat er gescoord werd door Capelle. Ik zal wel wat telefoontjes de lucht in gaan van mensen die het toch even wilden filmen, dat feestje. Maar schijnbedriegt, want het was helemaal geen doelpunt. Terwijl VV Capelle op dit moment aan het aanvallen is. De bal wordt voorgegeven. En kan dit niet worden binnengekopt. Dan gaat er een corner komen voor VV Capelle. Jij bent streepjes aan het zetten, maar dit is de eerste corner voor VV Capelle. Ben je niet een streepje vergeten, Hilco? Oh, nee, hij knikt van nee. Ik dacht dat er al wel een corner was geweest voor Capelle, maar
1: dan zetten we een streepje
0: erbij. Oh, streepje erbij. Twee corners voor Spijkenisse, twee voor VV Capelle. En dan gaat die bal gegeven worden, de arm gaat de lucht. En de bal wordt kort gegeven, die corner. Wordt die alsnog voorgegeven? Nou, en daar komt er eigenlijk helemaal niks uit. De bal nog een keer voorgegeven vanaf de linkerkant. Wordt weer onderschept door de verdediging van Spijkenisse, die dan de bal naar voren schieten. En dan proberen ze eruit te komen in de counter, maar dat lukt niet. Capelle speelt de bal vervolgens ruchtend, rustig. Ik vind die vertraging op mijn koptelefoon toch moeilijk, Ilko. Maar ze spelen de bal rustig achterin rond.
1: Gewoon professioneel zijn, Thomas. Ze hoeven de luisteraars geen last van te hebben. Je kan gewoon je koptelefoon afzetten.
2: Oh ja.
1: Goed, het staat dus 1-2, 25 minuutjes onderweg. Daar komt Capelle weer. Het is echt een heerlijke open wedstrijd. Echt een bekerwedstrijd. Nu weer Capelle aan de rechterkant van het veld. Die voorzet is wel heel erg opportunistisch. Gaat hoog over en ver over de achterlijn heen. Voorzet daar van Nivilac. Die dus nu vanaf de flanken komt. Mocht het afgelopen zaterdag in de punt van de aanval proberen. Deed het daar niet echt naar behoren. Kwam eigenlijk weinig in het spel voor. Ondanks dat zijn ploeg veel sterker was dat eerste uur. Nou, nu dus vanaf de rechterkant. Ledwury vanaf links. En in de punt dus Ika Shura. Die gevaarlijk is met zijn aannames. En nu gaat de keeper van Spijkenisse, Francis Ashley, de bal naar voren toe trappen. Zijn collega keeper Osrak keepte af. Afgelopen zaterdag, nou, dat deed hij echt uitermate teleurstellend. En het is niet heel onlogisch dat daar een wissel heeft plaatsgevonden. Want hij was met een aantal hele rare acties bij betrokken. En zorgde ervoor dat Spijkenisse echt heel moeilijk in de wedstrijd zat. Maar zijn collega nu dus op de goal. De heer Francis Ashley. Nu Spijkenisse met balbezit. Daar halverwege de helft van Capelle. El Yacoubi moet gaan gooien. Moet haast gaan maken. Want inmiddels tot 2 afgeteld. Spijkenisse laat dan nu de bal weer heel eenvoudig over de zijlijn heen lopen. En kan Capelle gaan gooien. Daar aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de eigen 16 meter. Zit Suarez die dat moet gaan doen. Gooit de bal ver richting Nivilac. Die kan er dan niet bij. Er komt Spijkenisse op weer. Suarez dan met een hoge verre trap naar voren toe. Daar shout Nivelarts dan wel achteraan, maar die bal gaat over de zijlijn heen. En halverwege de eigen helft mag Spijkenisse aan de linkerkant gaan gooien. Nou, Papen dan, die doet dat ver richting de helft van Capelle. Het verdedigen daar door Capelle, het oppikken door Nivelarts. Nou, hij wil een overtreding, niet voor gefloten. Dus kan er weer gecounterd gaan worden. En dan komt die bal weer door het midden. Gevaarlijke bal wederom op die man die 2 keer scoorde, Ben Hadou. Hij maakte er 2 en sloopt nu weer weg achter de laatste linie van Capelle, waar veel ruimte ligt. Dat hebben ze goed gezien bij Spijkenisse. Nu Capelle even met de bal rondspelend. Talib naar Pollemans, de centrale verdedigers. Pollemans ziet Rodenburg inschuiven. Nou, dan loopt Pollemans zelf het gat dicht. Gaat die bal brengen. Dan is de ruimte eigenlijk verdwenen. Gaat die bal dan toch naar Ikechoure. Ikechoure naar Ledwury. Ledwury in één keer door naar Kusters. Kusters dan de 16 meter in. Die legt die bal terug. Op wie? Op Ikechoure, maar die kan die bal niet lekker meenemen. Kan El Yacoubi namens Spijkenisse wellicht aan counteren gaan denken. Maar dan is die paas vooruit zeker niet goed. Dan wordt er boos naar het veld gekeken. Maar hier was gewoon een hele slechte paas. Lag hier aan ten grondslag. De paas gegeven daar door DJ Bos. Capelle kan weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Na 28 minuutjes onderweg. Het is een vermakelijke wedstrijd, Thomas.
0: Nou, zeker in die aanval net die hier voor ons neus plaatsvond. Dat was best wel aardig en er werd mooi gecombineerd. En dat had eigenlijk stiekem wel een doelpunt verdiend. Maar de Capelle aandang vond dat het een terugspeelbal was, leek het op. Maar schiet de keeper van Spijkenisse die bal gewoon keihard naar voren. En verdienen ze daarmee ook gewoon een ingooi. Aan de linkerkant van het veld is het Spijkenisse dat kan gaan opbouwen. En kan de bal misschien wel een keertje gaan voorgeven. Nou, nog een paasje naar voren. Gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld bij de cornervlag. En dan verdienen ze nog een keer een inworp. Nee, geen inworp zie ik hier. De inworp wordt gegeven aan VV Capelle. Dat leek me toch een ingooi voor Spijkenisse. Maar goed, het gebeurt allemaal aan de andere kant van het veld. En dat is voor mij toch aardig ver weg. Is het wel nu de mogelijkheid dat Capelle rustig gaat opbouwen. En toch wel een keer aan die 2-2 moeten gaan denken. Want ongeveer 29 minuten gespeeld nu in de wedstrijd. En is VV Capelle wel erg slordig. Zijn ze snel de bal weer kwijt. Hebben ze ondertussen wel weer de bal veroverd. En is het Jesper Kusters die nu aan de bal is. Gaat de bal vervolgens naar Tycho Ledwury. Die speelt de bal links over het veld. Weer terug naar Kusters. En raakt ze vervolgens de bal kwijt. En mag Spijkenisse weer gaan ingooien. Dat allemaal aan de rechterkant van het veld. Terwijl de scheidsrechter vindt dat er toch wat tempo gemaakt moet worden volgens mij. En dan doen ze allemaal toch bij Spijkenisse wat rustig aan. Worden tegen het publiek aangepraat. En is eindelijk de bal weer in het spel gebracht. Is het Kusters die de bal overneemt. En wordt de bal kaart naar voren gespeeld. En kon Nivilak, kon VV Capelle spelen. Nivilak kon achter die bal aan. Maar kon er net niet bij om echt een kans uit te halen. Wordt hij wel weer in de diepte gestuurd. En wordt hij neergehaald in het strafschopgebied. Vinden hier de supporters dat die bal best wel op de stip had gemogen. Maar de scheidsrechter die is zijn arm al opzij. Nou, die bal gaan we niet op de stip leggen. En zo mag de goalie van Spijkenisse de bal weer kaart naar voren trappen. Zijn we een half uur onderweg hier op Sportpark Het Slot. En staat Spijkenisse met 2-1 voor.
1: Dat klopt helemaal. Waarheid als een koe, zeggen ze dan volgens mij. Nou, dat staat inderdaad op het scorebord. 1-2. En de keeper van Spijkenisse weer met balbezit. De heer Ashley, die trapt de bal er nu uit. Al bijna een slippertje daar in de defensie bij de captain Fransozo. Die trapt de bal maar snel naar voren toe. En die komt hij wel in de voeten van Capelle-keeper Nikolic. Nikolic nu met de bal aan de voet. Hij schuift de bal richting Pollemans. Ja, die moet dan wel weer terug naar Nikolic. Nikolic dan nu met de bal naar de zijkant toe. Dat is een echte zieke huisbal. Dan kan je die bal maar beter naar voren toe trappen. Want nu is Spijkenisse heel snel balbezit. Kunnen ze gelijk richting de 16 meter en die bal voorgeven. En dan twijfelt Pollemans om in te grijpen. Doet hij uiteindelijk niet. Dan komt de bal dan nu wel goed in de voeten van Nikolic. Die trapt dan weer heel snel uit richting Ledwury. Die bal is te hard. En dan is de bal al direct weer terug bij de keeper van Spijkenisse, Ashley. En zo schieten de beide keepers de ene naar de andere bal naar elkaar toe. En dan komt het speelbeeld eventjes niet ten goede. Nu de ingooi voor Capelle. Omdat daar Nivilac daar goed druk zet. Snel ingooit. Misschien iets te snel. Want daar heeft Spijkenisse alweer balbezit. Even een beetje een mindere fase in die wedstrijd. Zo rond die 32e minuut. Waarin beide ploegen het moeilijk vinden om de bal wat langer in de ploeg te houden. Nu weer de bal door Spijkenisse achter de defensie van Capelle gelepeld. El Jacoubi doet dat dan. Hoge bal zonder te kijken of daar iemand op kan lopen. En dat is dan ook niet zo. Dan heeft Capelle snel de bal weer terug. Rodenburg speelt Ikachuren in. Ikachuren met richting Kusters. Die is onderweg. Gaat richting de 16 meter. Kan dat niet belopen. Zet dan wel druk op die laatste defensie. En is het platte schoor namens Capelle die de bal weer goed herovert. Krijgt een zetje daar. Maar dat mag dan doorgaan. Die jongeling die afgelopen zaterdag na een half uurtje interviewde bij Capelle. En vanavond dus vanaf de aftrap mag spelen van zijn trainer Roy Brinkman. En dat vooralsnog naar behoren doet. Nu Rodenburg. Nou, die moet toch beter weten. Verspeelt de bal dan bijna. Heeft mazzel dat Capelle de bal weer snel teruggeeft. Spijkenisse trapt de bal weer snel naar voren toe. Richting El Jacoubi. Pollemans die is wat sterker. Maar Capelle levert ook gelijk weer in. Dan nu de bal op de borst bij Kassels. Die zo fraai gelijk maakte. Hij met balbezit. Nou, even die bal in de ploeg houden. Bal naar wie? Waar moet hij dan naartoe? Dan toch terug naar achter toe naar Suarez. Die knokt zich naar balbezit toe. En dan levert hij weer in. En kan Spijkenissen weer gaan counteren. 3-3 als ze het snel uitspelen. Spijkenissen nu aan de linkerkant af van het veld. Temporiseert even. Even zoeken of er iemand vrij staat rond de 16 meter. Dat is niet het geval. Maar dan grijpt niemand in aan de kant van Capelle. Dat kan rustig gecombineerd worden. En dan is dat nu Jelle Pollemans met een voetje ertussen. Die even zorgt dat de bal wat verder weg van de 16 meter is. Nu de onderschepping bij Kusters. Kusters naar Ikachura. Ikachura, die moet die bal scheppen naar Letwiri. Ah, dat is te hard gespeeld door Ikachura. Daar kan Letwiri helemaal niks mee. En zo is het een rommelige fase in de wedstrijd, Thomas.
2: Ja, bij Vlagen is inderdaad VV Capelle een heel stuk slordiger dan dat ik dat vind van Spijkenissen, Hilco. Spijkenissen in het positiespel toch een stuk zelfverzekerder lijkt wel. Meer wil om te winnen lijkt het ook wel een beetje. En gewoon ja, Capelle die toch slordig ook zichzelf op heel veel fronten gewoon moeilijk maakt. Moeilijke keuzes. Terwijl je het balletje eigenlijk gewoon rustig rond zou moeten spelen. Dat zou toch een stuk gemakkelijker gaan. Terwijl Kassels wel op een metertje naar een medespeler kan spelen. Maar die raakt de bal dan al wel weer vrij snel kwijt. Heeft hij wel het geluk dat Capelle de ingooi mag nemen. Dat gebeurt allemaal zo rond de middenlijn. Na 34 minuutjes voetballen gaat het balletje naar achteren. En wordt de bal eventjes rondgespeeld achterin. En dan gaat de bal naar Tigo. Ja, en dan wordt die bal achter het stambeen. Raken ze dan die bal kwijt. En dan is het voor Spijkenissen. Als ze een beetje sneller waren geweest, was het een mogelijkheid op de 1-3. Heel slordig die bal op het middenveld kwijtgeraakt door de nummer 19, Tariq Ikachura. Die een balletje achter het stambeen wilt aannemen. Het ziet er allemaal heel mooi uit, maar de uitvoering was vrij matig. Spijkenissen heeft ondertussen een kans gehad, maar die kon worden weggewerkt door VV Capelle. En is daar ondertussen Jesper Kusters die weg kan naar voren. Kan Capelle er vrij snel uitkomen. Over de rechterkant komen ze uiteindelijk weer naar binnen via Tigo Letwuri. En die kan dan schieten op doel. Zo in de handen van de keeper van Spijkenissen. En is het ondertussen na 35 minuten voetballen nog steeds 1-2, Hilco.
1: Ja, je zucht er een beetje van. Maar ik vind het een aardige wedstrijd om naar te kijken, hoor. Het zijn twee ploegen die volle bak op de aanval spelen. En het is af en toe niet heel erg nauwkeurig. En die 1-2 stand staat nog steeds op de borden natuurlijk. En het voordeel van Spijkenissen. Nu Bob Rodenburg steekt de helft van Spijkenissen op. Nou, heeft wat ruimte. Een mannetje, twee mannetjes. En dan verspeelt hij alsnog de bal. En dan liggen er heel veel ruimte voor Spijkenissen. En dat hebben ze goed gezien. Nu de diepe bal richting Jokubi. Nikolic op tijd is een goal uit namens Capelle. Suarez gaat daar gelijk vandoor. Die speelt een goede wedstrijd. Heeft nu ook een aardige paas richting Ikachura. Toch de bal iets te kort. Maar pikt weet dan Kassels weer op te pikken. Kassels naar Suarez. Suarez, ja. Bal zomaar over de zijlijn heen gespeeld. Kassels die verwacht dat Suarez eerder in beweging is. En Suarez die juist eventjes inhoudt. En dan gaat die bal dus zomaar over de zijlijn heen. En zitten we in die 37e minuut. Waarin Capelle dus heel snel die op 1-0 achterkwam. Heel snel ook de stand weer gelijk trok. Maar ook weer heel snel op achterstand kwam. En die 1-2 die sinds de 20e minuut op de borden staat. Die staat er nog steeds op. Nu Capelle weer met balbezit. Kassels draaien. Bal over de zijlijn. Ja, bal over de zijlijn. En kan Spijkenissen gaan gooien. Ja, het is bij Vlagen heel prima wat Capelle laat zien. Maar bij Vlagen is het ook heel matig wat er gebeurt. En nu Spijkenissen die daar ingooit, is het Spijkenissen wat weer op kan pikken. Veel ruimte op de as van het veld. Dan is het buitenspel gevlacht daar aan de linkerkant van het veld. En kan Capelle gaan hervatten met een vrije trap.
2: Vind je het al tijd voor een muziekje, Ilko? Of heb je zoiets? Het nieuws uitstellen? God, dat zijn allemaal technische vragen waar de luisteraar natuurlijk ook allemaal gereed aan heeft. Maar ik moet het wel even weten natuurlijk. Maar
1: we praten door tot aan het nieuws.
2: We kunnen tot aan het nieuws even lekker doorpraten. Het nieuws van 9 uur komt er ook bijna aan, lieve mensen, van Radio Rijnmond. Terwijl VV Capelle het balletje achterin rondtikt en een diepe bal naar voren geeft. En dan is er vervolgens niemand van VV Capelle die bal even kan oppakken. En zijn ze de bal dus ondertussen weer kwijt. En gaat de bal naar Francis Ashley, de doelman van Spijkenissen. wel een flinke lel naar voren geeft. En dan... dat is een heel bijzondere, hele bijzondere actie van de grensrechter van deze wedstrijd. Want een Capelle-speler kopt de bal door, maar er wordt gevlacht voor buitenspel. En daar klopt dan helemaal geen reet van. En dat vond ook het publiek hier in Capelle aan de IJssel. Ligt het spel even stil, Ilko. Om een ingooi te geven. Maar dan moet de bal vanaf de andere kant van het veld helemaal teruggebracht worden. Nou, dan hebben we geen ingooi. We gaan de bal gewoon vanuit achterin gaan we gewoon weer doorvoetballen. Nou, een vrij bijzondere situatie. En dan is het aan Capelle om die bal gewoon rustig achterin rond te tikken. Gaat ook maar net goed langs de keeper heen. En dan is het toch wel VV Capelle die op jacht is naar die 2-2. Veel grote kansen zijn er nog niet geweest, maar Capelle wel veel misverstanden hoor, Ilko. Het is vrij slordig en dat zie je ook aan de overkant. Roy Brinkman die loopt ook maar een beetje te ijsberen voor de dugout. Loopt wat te schreeuwen, de hand voor de ogen op dit moment ook. Die ziet ook dat het op dit moment nog niet heel goed loopt bij Capelle. Waarvan iedereen dat wel had verwacht na die wedstrijd van afgelopen weekend. Die ze toch relatief makkelijk met 3-0 wonnen. Hebben ze toch vanavond wel een moeilijker avondje. En staat het dus 2-1 in het voordeel van Spijkenisse na 40 minuten voetballen. En dan gaan wij ons zo opmaken voor het Radio Rijnmond Nieuws. En dan zijn we met een beetje geluk zijn we nog terug voor de rust.
1: Ik wil wel zien dat jij je op gaat maken hier.
2: Ja.
1: Wat heb je allemaal bij eigenlijk in die tas van je? Een lippenstift, mascara en zo. Nou, Capelle nog even balbezit. Zou lekker zijn als die gelijkmaker nog vlak voor het nieuws gaat vallen. Dan komt Suarez met een grote stap en dan schieten. Ja, de bal is wel hard, maar gaat ook een metertje of 2,5 over de goal van Spijkenisse keeper Ashley. En zo heeft die keeper toch weinig problemen om het afgelopen kwartier zijn hok schoon te houden. Moet nu wel op gaan schieten met zijn uittrap. En dan ziet hij dat de scheidsrechter netjes aftelt. En dan trapt hij die bal naar voren toe. En kijken we naar een best aardige...
3: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
4: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Dinsdag is er een doorzoeking gedaan in een... woning in Ridderkerk nadat drie Albanese zijn aangehouden in een groot drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De drie worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie, zo meldt de politie vandaag. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 45-jarige inwoner van Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de drie betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag nog geen boodschappen aan huis bezorgen. Dat heeft te maken met de hekaanval of poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline haalde. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Daarnaast kunnen klanten nog geen nieuwe online bestellingen doen en is de app ook niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. Voor het geweldsincident op 1 september zit ook nog een 21-jarige kapellenaar vast. En bijna een derde van het aangevraagde vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters. Dat laten netbeheerders aan Nieuwsuur weten. Dat komt neer op 15 gigawatt, het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens nu. Netbeheer Nederland vraagt het kabinet daarom met klem harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters er nog plaats is. Er is momenteel geen landelijk vestingsbeleid voor datacenters. Het kabinet wijde er in het regeerakkoord niet meer dan één regeltje aan. Er staat dat het kabinet de bouw van Europese autonome datacenters stimuleert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog met plaatselijk...
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen.
8: Waarom zou ik zoiets doen?

0: Nee, adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: mic aan.
1: Ja, de mic staat aan. Het is de slotfase van die eerste helft tussen Capelle en Spijkenisse. Het staat 1-2 voor de gasten uit Spijkenisse. Nu een overtreding gemaakt door Capelle op de as van het veld. Gele kaart gegeven daar en een vrije trap. En dan ligt er iemand gewond op het veld. En ligt die wedstrijd dus eventjes stil, terwijl we in de blessuretijd van die eerste helft inmiddels zitten. En dan is het daar de nummer 16, Ivo Mol, die aangeslagen op het veld ligt. Resteert natuurlijk nog wel die vrije trap. Het is wel een grote afstand. Een metertje of 30 zal het zeker bijna zijn. Maar wel recht voor de goal van Capelle. Keeper Nikolic. Die wellicht wel een poeier richting zijn goal gevuurd zal gaan worden. Op het moment dat Ivo Mol opgelapt zal zijn. Er wordt wat bewogen aan zijn enkel. Het zal serieus zijn, want anders dan blijf je niet liggen. 2 minuten blessuretijd hebben we inmiddels gehad op het sportpakket slot. Zal er zeker nog eentje bij gaan komen. Want de wedstrijd heeft natuurlijk er eventjes stilgelegen vanwege het oplappen van Mol. Die daar nog wel voorover gebogen staat. En de vrije trap moet nog geformeerd worden. Mol in ieder geval naar de zijkant toe. Nou ja, mag blijven staan. Vrije trap staat voor... Spijkenisse, het muurtje, het tweemansmuurtje. Nou, ik zou geen muur neerzetten eigenlijk. Want op zo'n grote afstand kan je die bal maar beter op tijd aanzien komen, zou ik zeggen. Keeper Nikolic. Maar Capelle is slordig het afgelopen kwartier. En Spijkenisse loert op de counter, op de ruimte die er is achter de defensie van Capelle. En El Yacoubi staat nu achter die vrije trap. Gaat hij het in één keer proberen? Nikolic zet toch een muurtje van 3 man neer. En het fluitsignaal klinkt en dan komt het schot. Nou, dat haalt nog ineens de 16 meter lijn. Maar Spijkenisse blijft wel een balbezit. Schot wordt gekraakt en dan is het rust op het sportpakket slot. En waren die eerste 20 minuten zo leuk, zo minder leuk is het laatste kwartier, Thomas.
2: Nou, die wedstrijd die begon met vuurwerk. Maar dat vuurwerk hebben we inderdaad op het veld toch heel eventjes kort gezien. Toen Spijkenisse de gelijkmaker, de voorsprong erin schoot, de 1-0. En daarna een minuut later was het inderdaad Kassels die een gelijkmaker binnenschoot. En later kwam Capelle dus wel weer op die achterstand. Is het op dit moment rust op Sportpark het slot. En zijn we zometeen terug voor de tweede helft van deze wedstrijd.

0: gloednieuwe hitje van Jamie Miller en Baby Doll tijdens IJsselsport, een extra uitzending rondom de wedstrijd van VV Capelle tegen Spijkenisse. En Ilko de Bruin, die moet meteen kaart om mij lachen, want die vindt het blijkbaar allemaal hartstikke grappig wat ik hier uitspreek. Ik wil het even gaan hebben over het Europees voetbal, want op een stuk hoger niveau wordt er ook nog gevoetbald. Ajax heeft gevoetbald in de Conference League, die zijn onderuit gegaan met 2-1. Nadat de wedstrijd een hele tijd heeft stilgelegen vanwege een enorme hoeveelheid vuurwerk dat op het veld werd gegooid door de Kroatische fans. AZ, die hebben wel gewonnen met 2-1 van Hapoel Beersheva. Uit Israël. En gisteren werd er ook al gevoetbald in de Conference League. Feyenoord won met...
1: Champions League.
0: Champions League, dat is waar, ja. Goed dat je dat zegt. Met 3-2 won Feyenoord van het Italiaanse Como. En in de Europa League won AZ dus. En met een doelpunt van Max Meerdink, die ook bij Oranje mocht voetballen. Met een penalty met 2-1. En op dit moment wordt er ook gevoetbald, Ilko.
1: Dat klopt. Heel veel wedstrijden worden op dit moment gespeeld. Maar jij wilt denk ik weten welke Nederlandse clubs aan het spelen zijn natuurlijk. Nou, dat zijn FC Twente en NEC. Een kleine 19 minuten zijn die ploegen onderweg. En het is NEC wat tegen Levski Sofia aantreedt. Tadic gewoon in de basis. Ze waren bang voor veel spreekkoren. Nou, we gaan straks eens kijken of daar wat van terecht is gekomen.
0: 0-1 achter, hè?
1: Er staat 0-1. Oh, bij mij staat er nog 0-0. Ja. Ik vond NEC goed afgelopen weekend op bezoek bij Ajax. Maar ja, Europees is het toch allemaal wat moeizamer wat de ploeg laat zien. En FC Twente tegen FC Toen, daar staat het naar mijn informatie nog steeds 0-0. Maar misschien heb jij al verse informatie.
0: Nee, het staat ook nog steeds 0-0 daar. We zijn vanavond aanwezig bij VV Capelle voor die wedstrijd in de beker tegen Spijkenisse. Afgelopen weekend, Ilko, speelden deze clubs ook al tegen elkaar, maar dan in competitieverband. En toen was het wedstrijdbeeld toch wel een stuk anders, hè, Ilko?
1: Ja, compleet anders. Het is totaal niet te vergelijken die wedstrijd met deze wedstrijd. En Capelle speelt helemaal niet zo onaardig hoor. Maar het is gewoon Spijkenisse wat gewoon echt drie klasses beter speelt dan afgelopen zaterdag. Want toen zakte de ploeg echt wel door de ondergrens heen. Capelle profiteerde toen, was heel dominant. Maar nu profiteert juist Spijkenisse van de fouten achterin bij Capelle. Want zo mogen we dat wel zeggen. Die goals, die tweede is gewoon een fout in de verdediging van Capelle. En ik ben benieuwd wat trainer Brinkman in de tweede helft zal gaan doen. Hij heeft één speler in ieder geval laat hij warm lopen. Het is de nummer 18 en jij kan vast gaan vertellen wie dat is.
0: De nummer 18, zeg je dat nou? De nummer 18 is het bij mijn informatie niet op de bank. Dat zou wel de nummer 28 kunnen zijn. Dat is Sofiano van IJsden. Die laat hij op dit moment warm lopen. We hebben net Roy Brinkman op het veld zien lopen ook. Hij keek niet heel vrolijk, Ilko. Dat snap ik ook wel als je met 1-2 achter staat. Maar misschien weet jij dat beter dan ik, Ilko. Hoeveel waarde hecht een trainer nou aan deze beker?
1: Veel. Roy Brinkman wil echt alles winnen. Het is echt een winnaar. En volgens mij is het Nivi Large, gewoon de basisspeler bij Capelle, die aan het kijken is of die kan hervatten aan die tweede helft. Die man die aan de rechterkant in de aanval speelt bij Capelle doet er een soort van warming-up om te kijken of hij nog fit genoeg is om straks aan de tweede helft te gaan beginnen. En ik denk dat dat de reden ook was dat we zojuist Roy Brinkman op het veld zagen om even te checken hoe het met zijn aanvaller is.
0: Ja, ik had het net over Sofiano van IJsden. Die komt uit 2008 en speelt met nummer 28. Een kleine verwarring tussen Ilko en mij. Maar goed, het zijn veelal spelers van de onder 23 die Brinkman heeft meegemaakt. Genomen. Alleen Nino Urban zit nog op de bank. Ja, die was afgelopen weekend ook best belangrijk. Hè? Dus die gaan we waarschijnlijk nog wel in actie zien, denk je niet?
1: Ja, dat was de man on fire. 2 assists en een doelpunt afgelopen zaterdag. Nino Urban. En als het op deze stand blijft, dan zal Urban denk ik wel na een kwartiertje spelen in die tweede helft erin gaan komen om als breekijzer te fungeren. En wellicht wel eerder, als blijkt dat Nivi Large toch niet verder kan in deze wedstrijd, zal... Ik zie er ook wat hesjes uitgaan. Zal er misschien wel eerder gewisseld gaan worden? We gaan het over een paar minuutjes zien. Want dan gaan we hervatten in de tweede helft tussen Capelle en Spijkenisse.
0: We hebben natuurlijk eerst nog fijne muziek hier bij Radio Capelle. Pharrell Williams en Robin Thicke. Dit is Blurred Lines. Everybody get up.

0: Robin Tick, Pharrell Williams en Blurred Lines op Radio Capelle. Dit is het programma IJsselsport waar je naar luistert. Voor die wedstrijd van Capelle in de beker tegen Spijkenisse. We staan op het punt om te gaan aftrappen aan die tweede helft. Waar de stand op dit moment 2-1 is in het voordeel van Spijkenisse. En we hebben een wissel gezien aan de kant van VV Capelle. Met nummer 19, Tariq Ikachura. Die heeft het veld verlaten. En met nummer 7, de man in vorm, Nino Urban. Die mag in de tweede helft gaan shinen zoals hij dat vorige week ook deed tegen dezelfde ploeg. Hij weet hoe hij moet scoren tegen Spijkenisse. Dus nou ja, wellicht dat hij dat vandaag ook nog gaat doen. En elk doelpuntje van een Capelle-speler kan goud waard zijn vanavond. Want er moet er in ieder geval nog eentje bij om een penaltyreeks te kunnen afdwingen. Maar er is op dit moment afgetrapt voor die tweede helft. Dus op Sportpark het slot. Waarbij Capelle rond de middenlijn mag gaan ingooien. En is dat met nummer 20 Frances Suarez. Die de bal ver naar voren gooit. Zo richting een speler van Spijkenisse.
1: Hallo.
0: Waar Ilko de Bruin roept om een overtreding. En daar wordt ook naar geluisterd door de scheidsrechter. Die geeft die overtreding. En dan kan Jelle Pollemans kan die bal achterin naar de andere kant. En dan zeggen ze altijd bij de jeugdteam, zeggen ze altijd Ilko kantelen, weet je wel. Nou, dan gaan ze aan de andere kant verder. En dan is het aan VV Capelle om te gaan zoeken naar een opening. En een gaatje in de defensie van Spijkenisse.
2: Tiro Ledwurf, de as van het veld. Goeie paas naar Urban. Urban, achterlijn zoeken is iets te hard. Kan hem wel binnenhouden. Ja, dan voorzetten. En dan van dichtbij is het Jesper Kusters. Die toch een flinke kans krijgt om die bal tussen de palen te schieten. Dat doet hij niet. Bal onderweg aangeraakt. Hoekschop voor Capelle. Linker, rechterkant van het veld gaat die bal getrapt worden. En dan is het Tigo Ledwury die die bal voor de goal gaat brengen. Spijkenisse helemaal terug in de eigen 16 meter. Anderhalve minuut onderweg in die tweede helft. Bekerwedstrijd tussen Capelle en Spijkenisse. 1-2 de stand. Hoekschop voor Capelle. En is het Ledwury die die bal voortrapt. Goed voortrapt. En dan gaat eigenlijk iedereen onder de bal door. Wordt die bal weer ingebracht. En dan wordt die bal over de goal heen gelift daar door Kassels. Die dus dichtbij is. Een tweede van de avond is. Maar deze bal een centimeter of 50 te hoog mikt. En bal dus over de kruising heen ziet verdwijnen. En Capelle dus met één nieuwe wissel dus binnen de lijnen. Urban op de plek van Ikachura. En dat betekent dat Nivilac naar de punt van de aanval is verhuisd. En dat Urban op de plek van Nivilac aan de rechterbuitenkant is gaan spelen. Nu Capelle met een vrije trap. Platte schoor wil snel nemen. Dan zegt daar de captain van Capelle, doe maar eventjes rustig aan. Maar dan wordt die bal wel heel moeizaam getrapt. Bal over dan over de breedte getrapt richting Suarez. Suarez dan, die kan die bal spelen naar Urban. Urban in één keer goede aanname. Gelijk goed meegeven met Suarez. Suarez heeft een goede actie. Nou, dan nu die bal steken richting Nivilac. Doet hem de andere kant op. Nou, dan wordt de kans op 2-2. Dan wordt die bal breed gelegd. En dan is die er. Daar is dan de goal. Gaat de vlag de lucht in? Nee, de vlag blijft omlaag. En zo is het dus 2-2. En al heel snel dus na de pauze staat het gelijk op het scorebord. En het is Nivilac, zojuist benoemd. Hij de nieuwe centrumspits van Capelle omdat Ikachura eruit is gehaald. En ja, zo begint die tweede helft. Eigenlijk net zo leuk als dat die eerste helft begon, Thomas. 2-2.
0: Hebben we wel het doelpuntje waar Capelle in ieder geval op hoopte. Is het Pibe Guido die hier een chant of een spreekkoor, een chanson in gang probeert te zetten. Maar die is na 5 seconden ook alweer over. En dan wil toch iedereen weer naar die aftrap gaan kijken. Spijkenisse die aftrap mag gaan nemen. Dus gescoord door Capelle. Het is 2-2 na 48 minuten voetballen. En is het dus snel gelijk. En gaan we weer helemaal van vooraf aan beginnen. En schiet Spijkenisse die bal naar voren. Naar Ryan Purvis die daar nog steeds aan de bal is voorin. En die toch van de bal wordt gezet door Rob Rodenburg. Die zorgt er nou voor dat de bal helemaal over de hekken naar achter in de bosjes ergens ligt. Ze noemt een speler van Spijkenisse. Die moet die bal vervolgens even uit de bosjes gaan halen. Ja, dat kan op dit niveau allemaal nog gewoon. Zijn er geen ballenjongens of ballenmeisjes die ballen even komen aangeven. Dus die moet je zelf gaan halen. En wordt er snel ingegooid naar voren. En dan kan die bal worden voorgegeven. Nou, dat gebeurt niet goed, waardoor Capelle kan wegwerken. En dan krijgt Roy Brinkman, de trainer van Capelle, de bal aan de zijkant in de voetjes. En mag Spijkenisse de bal gaan ingooien. En komt de bal weer in de buurt van die Purvis van Spijkenisse. Die verspeelt de bal. Balletje over de zijlijn. En dan moet ik wat harder praten voor Ilko de Bruin. Anders kan hij het allemaal niet horen wat ik zeg natuurlijk. En dan mag Capelle vanaf de zijkant gaan ingooien. En dan wordt er vanuit achteren de bal naar voren geschoten naar Kassels. Kassels die de bal uiteindelijk heel hard naar voren wordt geschoten. Maar de vlag die gaat wel de lucht in. Door grensrechter Merel Snoei. Die gooit de vlag omhoog. En dat was terecht, Ilko. Dat was een flink buitenspel.
2: Ja, meters zeggen we dan. Meters buitenspel. Ja, hier had je geen vergrootglas voor nodig. Of een VAR. Dit was overduidelijk vrij trap voor Spijkenisse. Kijk hoe die ploeg gaat reageren op die snelle gelijkmaker van Capelle. In het begin van die tweede helft. Een goede aanval hoor, mag wel gezegd worden. Even de switch van kant met tussen Urban en Tigo Ledwuri. Die laatst genoemde Ledwuri die de bal prima voorzet richting de andere kant. Dan wordt die bal teruggetrokken op Nivilac. En dan wordt die bal nu diep gespeeld op Urban. Kan hij dat belopen? Nee, dat kan hij niet belopen. Want dat gaatje wordt goed dichtgelopen door Job van der Werf. Die uitverdedigt namens Spijkenisse wel bal over de zijlijn heen. Dus kan Capelle weer gooien. En die ploeg maakt gelijk haast. Probeert het momentum weer terug te grijpen. Is het Jelle Pollemans die bal tergend langzaam op zich af ziet komen. Paast de bal dan wel goed richting Suarez. Suarez, die spaast de bal diep. Dat is een goede bal, dat is een hele goede bal. Dat is de keeper uit zijn goal, op tijd uit zijn goal. Ashley, de keeper van de Spijkenisse, plukt de bal uit de lucht. Terwijl ik mijn bekertje water over de bank heb gegooid. Nou, dat is dus vertrokken, dat water. Dus hopen we dat het maar een mooie uitzending blijft worden zonder haperende stemmen. Nu de bal weer naar voren toe via Bob Rodenburg. Dan stuit het die bal tussen iedereen in en is het Urban die doorjaagt op keeper Ashley. Die trapt de bal dan hoog naar voren toe. Daar gekopt daardoor de Capelse verdediging. Maar weet Spijkenisse over te nemen. En dan gaat die bal over de zijlijn heen. Mag Spijkenisse gooien. Er zit weer heel veel tempo aan het begin van deze tweede helft. Bij die 2-2 gelijke stand. We zitten in die 52e minuut. En het is weer vermakelijk om naar te kijken. De stand is weer gelijk. En dat is leuk voor de wedstrijd. Capelle 2, Spijkenisse 2.
1: Let's get it started in here.

0: and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running.
1: De Black Eyed Peas. Terwijl we kijken naar een lekkere bekeravond hier op Sportpark Slot onder het kunstlicht. Het zijn toch de mooiere potjes. 2-2 stand na 55 minuten tussen Capelle en Spijkenisse. En Capelle probeert door te drukken, maar ontsnapte zojuist door een gepruts in de verdediging. Nu prachtige actie van Nino Urban. Gaan er binnen toe en dan verspeelt hij de bal. En dan kan Spijkenisse wellicht gaan counteren via Purvis. Die de bal helemaal verkeerd raakt. Kijk dan even naar achter toe alsof er een enorme molshoop lag. Maar dat was toch echt niet zo. Hij raakt de bal gewoon zelf helemaal verkeerd. Maar wat kreeg Spijkenisse een kans, zeg. Capelle verspeelde de bal op de as van het veld. Metertje of 30 voor de goal, eigen goal. En toen konden de twee Spijkenissers alleen af op keeper Nikolic. Daar stond Pollemans nog tussen. Die liet zich op tijd zakken op het moment dat Spijkenisse die bal over wilde spelen. Nou, dan werd die bal wel binnengeschoten. Maar die werd dus uit buitenspelpositie binnengeschoten. Feestje ging dus nu door. Nu Kusters weggestuurd. Die haalt de achterlijn. Die krijgt dan een tikkie. Dan kijken we naar de grensrechter. Die geeft gewoon een achterbal aan. Er was ook inderdaad niets aan de hand. Scheidsrechter die verder de wedstrijd prima onder controle heeft. Joost Hogerbrugge. En die gaf een gele kaart aan Jelle Pollemans. Zoals ik begreep van Hansje Stofkoper. Ook hier aanwezig naast Thomas Bressen natuurlijk. De man hier naast mij. En die gaat u verder vertellen hoe deze wedstrijd verloopt.
2: Nou, jij wilde net vertellen over dat Capelle ontsnapte. En dat heb je uiteindelijk helemaal niet meer afgemaakt. Dat hele verhaal. Oh, dat heb je wel afgemaakt. Dan heb ik gewoon niet zitten luisteren. Het was dus bijna Spijkenisse dat op een 3-2 voorsprong kwam. Maar dat ging mooi niet door. En daar schiet de speler van Spijkenisse schiet gewoon even de bal hier het publiek in de tribunes van VV Capelle. En dan gaat nummer 11, Nadir Benhadou. Die moet 10 minuutjes aan de kant gaan zitten. Wordt mij verteld door Hans Stofkoper en Ilko de Bruin. 10 minuutjes aan de kant zijn de regels op deze bekeravond. Het is dus niet zo dat als je een gele kaart krijgt dat je gewoon mag blijven staan. De man die 2 keer scoorde wordt me ook nog eventjes in het oortje verluisterd hier al. Die moet dus 10 minuten aan de zijlijn gaan toekijken hoe zijn team met 10 man verder moet tegen 11 van Capelle. En dan mag Jelle Pollepans, aanvoerder, van achteruit de bal naar voren gaan spelen. Rustig aan het opbouwen. Maar dat gaat weer hartstikke slordig aan de kant van Capelle. Wordt de bal zo in de voeten van een Spijkenisse-speler gespeeld. En dan is het Purvis die onderuit wordt gehaald door speler van Capelle. Purvis die op zoek was naar zijn medespelers. Maar ouderwets pootje gehaakt. En daardoor lag hij dus zo met zijn knieën op de grond. En werd het dus een vrije trap voor Spijkenisse. Die de bal naar achteren toe spelen. En dan maar eens rustig gaan rondtikken achterin. Zoekend naar een mogelijkheid om de bal op te bouwen. Wordt de bal naar voren geschoten. En daar staat helemaal niemand. En kan dus de bal worden opgepakt door Christian Nikolic. Terwijl Ilko de Bruin even een lampje op mijn blaadje schijnt. Want zonder dat lampje is het niet te doen, kan ik je vertellen. Het is donker. De lampen staan wel aan op Sportpark het Slot. Maar hier op de tribune is het niet te zien. Dankjewel Ilko. Gaat de bal vervolgens naar Francis Soares. Die de bal dan met een wipje over de verdediging schiet. Maar de bal zo in de voeten bij Ashley Francis. De man die trouwens enorm boos werd toen die bal van de Spijkenisse-spelers voorin gewoon nog eventjes lullig werd voorgegeven. Terwijl dat helemaal niet nodig was. Er stond 1-1 met de doelman. Kon die bal zo binnenschieten, maar toch nog even aftikken. Ja, maar die speler waar hij hem naartoe paaste, die stond buiten spel. En de keeper, Francis Ashley, was daar echt woest over. Die stond te schelden vanaf de andere kant van het doel. Terwijl Capelle ondertussen met Suarez weer naar voren gaat. En is die bal net te kort om binnengelopen te worden. En is het dus die keeper Ashley van Spijkenisse, de reserve doelman. Die dus na dat verloren wedstrijd van 3-0 van afgelopen zaterdag tegen Capelle nu dus het doel mag verdedigen. En er zijn 2 doelpunten ingegaan. Maar goed, zijn voordeel dat er aan de andere kant ook 2 in zijn gevallen. En dat brengt de stand dus op 2-2 na een uurtje voetbal hier op Sportpark het Slot. En dan is het Urban die vanaf de zijkant een actie mag gaan maken. En nou, dat doet hij niet goed genoeg, waardoor er een doeltrap genomen mag worden door die doelman van Spijkenisse.
1: Ja, Marciano Pape, kom je niet zomaar voorbij, Nino Urban. Dat is een stevige jongen. En als hij een beetje in vorm is, dan blokt hij gelijk die weg af. Dat deed hij nu dus ook. Die oud-Capelle-speler, die stopte met voetballen. Maar uiteindelijk toch weer de kiksen heeft aangetrokken. En nu dus bij Spijkenisse speelt. Hekkensluiter in de vierde divisie. Maar vanavond spelen ze een hele leuke wedstrijd hier tegen Capelle. 2-2 dus die tussenstand. 60 minuten onderweg, diepe bal gegeven daar. Aan de kant van Spijkenisse. Goed verdedigd door Capelle. Kan die bal in de ploeg gehouden worden? Nee, dat niet. Vandaar komt Spijkenisse weer via Purvis aan de rechterkant van het veld. De bal blijft niet binnen. Ingooien voor Capelle. Zijn ze aan die kant weer boos op de scheids en grensrechter. Maar Capelle gooit alvast. Gaat die bal eventjes terug naar Talib. Talib naar Pollemans. Op de as van het veld ligt veel ruimte aan de zijkant bij Suarez. Die een goede wedstrijd speelt. Suarez aan de rechterkant van het veld. Nu daar ruimte ziet. Kan die zelf doorlopen. Dan een pirouetje en dan is hij de bal kwijt. En dan ligt er dus wel ruimte achter Suarez voor El Yacoubi. El Yacoubi die wordt onder druk gezet door Platteschoor en daardoor Urban. En laatst genoemde die raakt de bal over de zijlijn heen en kan Spijkenisse gaan gooien. Ter hoogte van de eigen 16 meter is dat een mooie plek voor Capelle om daar de bezoekers uit Spijkenisse vast te zetten. En wellicht die bal te veroveren. Dat lukt dan ook. Levert in bij Urban naar Nivilac. Nivilac was lastig te belopen. Spijkenisse met een vuurpijl de lucht in. En dan is het Kusters, de kleinste man van het veld, die verkeerd timed. Platschoort doet dat wel goed. Een randje 16 kan daar misschien uitgehaald worden. Oi. Dit had wel een grotere kans moeten zijn dan dat het nu uiteindelijk is. Want het is te gehaast geschoten daar door Tigo Ledwuri. Die al niet erg lekker in vorm is. En deze bal zal daar niet bij helpen. Hij draait wel prima weg randje 16. Maar dan moet hij op een metertje of 14 die bal minimaal tussen de palen schieten. En niet zoals hij nu doet een metertje of 3 over de goal van keeper Ashley van Spijkenisse. 63 minuten onderweg Thomas. En die 2-2 stand staat nog steeds op de borden tussen Capelle en Spijkenisse.
2: Ja, en dan gaan we even naar een stukje muziek luisteren. En dat is van Real McCoy en Another Night. En dan zijn we zometeen terug met het vervolg van deze tweede helft tussen VV Capelle en Spijkenisse.

0: dance classic uit de jaren 90, Real McCoy en Another Night op Radio Kapelle tijdens een extra uitzending van het programma IJsselsport. Met die wedstrijd tussen VV Kapelle en Spijkenisse in de beker, waar we tot op heden nog steeds die 2-2 stand op het bord hebben staan. Maar VV Kapelle is wel nadrukkelijk op zoek naar die derde treffer en lijkt daar ook meer kansen toe te gaan krijgen. Wordt de bal hard voorgegeven? Ja, veel te hard gaat die bal over de achterlijn. En mag die doelman Ashley van Spijkenisse die bal weer in het spel gaan brengen. Maar het is toch VV Kapelle die wel meer recht heeft op die 3-2 dan dat Spijkenisse dat op dit moment heeft.
1: Ja, Spijkenisse heeft wat meer moeite om de ruimte te vinden op de helft van Kapelle. Maar het blijft een levensgevaarlijke ploeg. En ze zijn weer terug met 11 tegen 11. Want die man die twee keer scoorde aan de kant van Spijkenisse, Ben Hadou, die kreeg natuurlijk een gele kaart en moest 10 minuten naar de zijkant. Maar die is nu weer binnen de lijnen. Dus het is gewoon weer 11 tegen 11. Nu de ruimte gevonden misschien bij Urban. Urban, op de as van het veld. Even ruzie met de bomen. Dan gaat hij aan de wandel. Dan wordt hij onderuit gelegd. Ja, komt hij goed mee weg. Want hij was de bal al kwijt. Maar op een metertje of 23 van de goal. Recht voor de goal van keeper Ashley van Spijkenisse. Ontstaat een vrije trap voor Kapelle. En iemand met een goede trap zou daar wellicht wat mee kunnen doen. En heeft Kapelle die op het veld staan? Dat is de vraag. Kassel staat erbij. Een man die de 1-1 scoorde. En afgelopen zaterdag twee keer scoorde. Ook Jelle Polleman staat erbij. Nou, die haakt af. En dan staat er verder nog Tigolet Wurri. Die heeft een prima trap in huis, maar ja, die zit zo matig in de wedstrijd. Maar het zou wel een moment kunnen zijn natuurlijk om zich te laten zien. Maar dat lijkt toch Kassels te zijn die de bal gaat trappen. En dan is de vraag, gaat hij in één keer? Of is er een variantje bedacht? Aanloop is niet heel lang. Komt de bal van Kassels, Kassels. Oh, veel moeite door de keeper. Geen rebound voor Pollemans. Wel een hoekschop voor Kapelle. Nummer 6 deze wedstrijd. Ja, ja, ik moet er even een streepje bij zetten. Anders zijn we het zo meteen vergeten. Maar de gevaarlijke poeier van Kassels. Meer hard dan zorgvuldig. Maar dat levert wel een hoekschop op voor Kapelle. Vanaf de linkerkant van het veld. Heel Spijkenisse terug aan de eigen 16 meter. Komt die bal voor. Richting de penalty stip. Kan er geschoten worden. Ja, door Kusters. En dan nu opletten voor de counter. 3 van Spijkenisse tegenover 2 van Kapelle. Als het snel gaat, dan moet Kapelle nu verdedigen. Dan doen ze met voldoende mensen. En dan wordt de counter er eventjes uitgehaald. Maar Houtspout Spijkenisse wel balbezit. En dan is nu het balbezit weer voor Kapelle. Goeie actie daar. Nou, dan nu de ruimte vinden. Bij wie? Bij Nivi Large? Nee, die komt niet bij die bal. Gaat de bal helemaal terug richting keeper Ashley van Spijkenisse. En zitten we toch alweer in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd.
0: Nou, dat is toch wel gevaarlijk, hè? Dat Kapelle lijkt de grotere kansen te hebben op die 3-2. Maar daar staan ze zo erg voor in dat er achterin bijna niemand meer overblijft. En dan wordt die counter van Spijkenisse wordt wel redelijk gevaarlijk. Hadden ze misschien wel meer mee moeten doen aan de kant van Spijkenisse. Maar goed, het balletje wordt ondertussen rondgetikt. En ze verliezen de bal aan Nino Urban van Kapelle. Die de bal goed voorgeeft. En dan komt er ineens een kans aan voor Kapelle. Maar gaat de bal in ieder geval te veel naar de zijkant. Waardoor er niet gescoord wordt. En dan is het daar de 3-2. Maar de vlag die gaat omhoog. En dan ben ik ondertussen mijn blaadje kwijt. Maar dan is het, als het goed is, was dat nou Bob Rodenburg? Het was Kusters, wordt er in mijn oor gefluisterd. Het was een hele goede voorzet die hier gegeven werd door Nino Urban. Op het hoofd van Kusters. Die kopt die bal goed binnen. Maar die stond dus net aan buitenspel, leek het dan. Want de vlag die ging al vrij snel omhoog. Dan werd het feestje hier gevierd op Sportpark Het Slot. Maar moet het wel weer gewoon opnieuw gaan beginnen. Terwijl daar de nummer 9 of nummer 8 van Spijkenisse buitenhek daar over de bal heen struikelt. En is er een gele kaart gegeven, maar is er rechts van mij een discussie of er nou spelers met een gele kaart naar de kant moeten. Er is in ieder geval een gele kaart gegeven. Ilko, wat zijn nou de regels? Want Hans Stofkoper is dat aan het uitleggen.
1: Nee, bij een normale overtreding waarvoor je geel voor krijgt is het geen geel. Maar bijvoorbeeld wel bij spelbederf, zoals die speler van Spijkenisse de bal wegtrapt over de zijlijn heen. Ja, is spelbederf. En dan word je dus gestraft met geel en een extra straf van 10 minuten. Vandaar dat Jesper Kusters dus nu niet naar de zijlijn hoeft om 10 minuten te brommen.
0: Mag Spijkenisse de vrije trap nemen. Van een metertje of 40 wordt die bal de pot in geslingerd. Aan de linkerkant schrik ik vervolgens van een hond die ineens links van me zit. Ik werd even aangevallen. Maar hij ziet er wel lief uit, moet ik zeggen. Dus,
1: die bijten het snelst.
0: Ja, oh, dat is ook wel weer waar. Terwijl Spijkenisse dus de bal kwijt is geraakt en VV Capelle kan omschakelen. En wordt de bal naar voren geschoten en gaat Urban er vandoor. En Urban is dan net te laat om die bal nog te onderscheppen en eventueel ja, die derde treffer voor Capelle te maken. Er wordt er een lichte overtreding gemaakt. Ja, dat viel toch allemaal wel mee. Er was nog niet zoveel aan de hand, Ilko.
1: Nee, niet veel aan de hand, maar wel genoeg om voor te fluiten. Zeker in die situatie. Ja, anders is het twee man alleen voor de keeper. En daarvoor was het net te wild wat Platteschoor deed. En dan is het fluitsignaal onherroepelijk. En dan gaan we bijna richting het laatste kwartier van deze wedstrijd. Zo vliegt die tweede helft toch om. Is het toch alweer 20 minuten geleden dat die gelijkmaker van Capelle viel. Een treffer van Nivi Lac. Daarna heeft Capelle wel het betere van het spel. Ook een aantal mogelijkheden gekregen. Maar heeft het dus niet weten te scoren. Ja, zojuist uit dat buitenspel moment. Maar dat telt dus niet. Nu al een mooie actie van de Urban. Maar hij verspeelt wel de bal. Vecht zich dan weer terug. Hakje wederom. Hakje richting de Platteschoor. Platteschoor buitenkantje voet. Ja, dat ziet er mooi uit. Er kon ook weinig anders op die plek van het veld. Probeerde daar Suarez weg te steken. Dat lukt dan niet. En dan zie je toch dat langzamerhand ook bij Capelle een beetje de krachten lijken weg te vloeien. Maar goed, de ploeg heeft na deze wedstrijd een weekje rust. Want de vakantie begint en vandaar dus geen voetbal aanstaande zaterdag. Dan kan Capelle in ieder geval even bijkomen. Dus alle tijd om nu nog even vol gas te geven. Maar nu komt Spijkenisse weer. Weer een 3-3 situatie. Capelle geeft toch wel veel ruimte daar weg hoor. Rodenburg. Die knokt zich nu dan terug. Bal over de zijlijn heen laten lopen. Nee, dat niet. Spijkenisse houdt die bal binnen. En kan door. Daar krijgen ze een handje hulp van de scheidsrechter. Die daar een lichte beweging maakt. Dat er aan een shirtje of aan een arm werd getrokken. En kan Spijkenisse de vrije trap gaan nemen. Halverwege de helft van Capelle aan de rechterkant van het veld. Nou, dan melden zich drie man van Spijkenisse in de 16 meter. De rest blijft toch wat meer hangen. Komt die bal voor, hoog voor. Nou, dat moet een makkelijke vangbal zijn voor keeper Nivi Lac. En dat doet hij dan ook. Gooit snel uit richting Suarez. Suarez met een balletje richting Urban. Urban gelijk de turbo erop. Nou, pak maar gelijk een meter of 30. Ah, en dan levert hij de bal heel matig in. Is de Platteschoor die er goed tussen zit. Maar Spijkenisse die bal bezit heeft. De bal snel naar voren toe gespeeld. Richting die nummer 3. Dat is Krejan Snoy. Die binnen de lijn is gekomen. Die kan dat niet belopen. En dan wordt er gewisseld aan de kant van Capelle. Ligt het spel dus eventjes stil. Gaan we richting het laatste kwartier. En dus richting een spannende slotfase op het Sportparkslot. Bekerwedstrijd Capelle Spijkenisse. Tussenstand 2-2.

0: Talk to You. Op Radio Kapelle tijdens IJsselsport. En ik wilde net even weglopen, Ilko, om naar het toilet te gaan. Maar terwijl ik wegloop...
1: Dat is helemaal niet weten dat je...
0: Jawel. Gewoon, dat moet af en toe ook gebeuren. Maar terwijl ik dat doe, valt hier het licht uit.
1: Ja, en ik denk zomaar dat het de timer is van de lichtinstallatie. Want het is praktisch 10 uur. En ik denk zo dat ook de penningmeester denkt van... Nou, om 10 uur is mooi geweest, gaan er gewoon de licht uit. Anders dan kost me dat te veel stroom. Het is wel te hopen dat het wel weer aan kan gaan, hè, die lampjes. En dat er niet echt wat meer aan de hand is. Maar goed, ik zie op de trainingsvelden achter de tribune... dat daar nog wel het licht aanstaat. Dus het lijkt mij niet dat er hier een stroomstoring op het hoofdveld aan de gang is. Maar er zal iemand even naar een knopje toe moeten rennen. En dan gaan natuurlijk een mooie reden om wat extra vuurwerk aan te steken.
0: Het is wel een bijzondere situatie hier bij VV Capello op Sportpark Het Slot. Waarbij we deze wedstrijd al begonnen met dat Spijker Nissen in de uitenuus van Capello het veld op moest komen. Nou, en dan vervolgens dan, is het ongeveer de 75ste minuut nog een kwartiertje te voetballen. Is het bijna 10 uur. En dan vallen de lampen hier dus gewoon op Sportpark Het Slot gewoon uit. En ik zie ook, weinig mensen rennen en doen om die lichten weer aan te krijgen of zo. Ik zie weinig urgentie. Het is toch een soort amateurvoetbal wat we hier zien. De stand is nog steeds 2-2. En is het voor ons een mooi moment om er even uit te gaan met het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
3: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. Zo meldt het Openbaar Ministerie. De man, de 28-jarige man uit Overasselt, werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hekaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League, heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog, met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek. 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten.

0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
1: Radio Capelle. Nog steeds live vanaf het sportpark Het Slot, waar Capelle en Spijkenissen een bekerwedstrijd af aan het werken zijn. 83 minuten zijn we inmiddels aan het spelen op sportpark Het Slot. 2-2 de tussenstand. En Capelle zojuist een gigantische kans om de 3-2 te maken. Anderhalve minuut geleden. Prima aanval weer. Goede voorzet weer van Urban. En dan is het Nivilarts die vlak recht voor de goal die bal binnen moet schieten. Doet hij niet. En dan wordt nu ook de bal gemist aan de kant van Capelle. En gaan we toch richting een spannende slotfase, denk ik, zomaar bij die 2-2 gelijkstand. En nogmaals, mocht het gelijk eindigen, dan gaan we direct penalties nemen. Geen verlenging in deze bekerronde. En Spijkenissen wat wel weer wat meer de aanval probeert te zoeken. Pollemans verdedigt nu goed. Dan paast hij de bal hard terug richting keeper Nikolic, die met een verre trap naar voren toe speelt. Dan gaat die bal over de zijlijn heen via Zakaria Zijm, de invaller die in het veld is gekomen voor Boppe Rodenburg, spelend met nummer 26. Nou, dan moet Spijkenissen de bal op de juiste plek gaan nemen. En dan ben ik benieuwd, Thomas, is er nog een ploeg die vol voor de winst zal gaan? Of is er een ploeg die wat minder risico zal gaan nemen en gaat gokken op die penalties?
2: Nou ja, iemand die wel heel veel zin had in penalties, dat was jij, Ilko. Een gelijkspelletje in deze wedstrijd betekent dus inderdaad strafschoppen. En ja, op dit moment geeft het wedstrijdbeeld toch wel aan dat Capelle op jacht gaat naar die derde treffer. Maar dat Spijkenissen zichzelf niet zomaar gewonnen geeft en denkt, nou, wij kunnen die derde ook nog wel maken en dan hoeven we die penalties niet te nemen. Maar goed, ik denk dat Spijkenissen wel tevreden zou zijn als ze die penalties mogen nemen en eventueel nog een kans hebben om via die penalties gewoon deze wedstrijd te winnen. Wordt de bal vervolgens nu keihard naar voren geschoten door Spijkenissen. En is het daar de spits van Spijkenissen die de bal verspeelt aan de verdediging van Capelle, die daar dan rustig onderuit kunnen voetballen? Heeft Ilko alvast het blaadje voor mij vast? Dat is hartstikke lief voor jou, Ilko. Want we zien hier natuurlijk niks, ondanks dat de lampen wel weer aanstaan. Is het... Ja, wie was dat nou eigenlijk? Joshua Kassels, die de bal zomaar inlevert. En dat is ook al niet de eerste keer deze wedstrijd dat gebeurt. Wordt er even een shirtje vastgehouden. Is niet iedereen het hier op Sportpark Het Slot mee eens? En is het Capelle dat weer rustig kan gaan opbouwen? En is het... Tigo Ledbury, die vanaf de rechterkant de bal kan voorgeven, maar doet dat net te zacht. Waardoor Spijkenissen de bal weer naar voren kan schieten. En zijn het allebei de ploegen die slordig zijn, waardoor Spijkenissen er ineens uit kan komen. En is het daar een duelletje achterin met het hoofd. Die wordt gewonnen door de voorhoedeman Ryan Purvis van Spijkenissen. En is de bal aan de rechterkant van het veld. En mag die ingegooid gaan worden. En gebeurt dat wel weer heel slordig, hoor. Het balletje wordt ingegooid, wordt teruggekaatst. Zo'n 6 meter na de speler die hem heeft ingegooid. Dat is toch, dat is wel amateuristisch niveau, ook wel.
1: Nou, ik heb nieuws voor je. Daar zit je ook naar te kijken. Capelle nu bal vooruit. Overtreding gemaakt. Ja, scheidsrechter, wacht even jezelf of er wellicht voordeel te behalen valt voor Spijkenissen. Dan ziet hij dat dat niet het geval is. En dan krijgt ons nog Ledwury de overtreding tegen. Die maakt op Xander Buitenhek. En Spijkenissen dus met een vrije trap een paar metertjes over de middenlijn heen. De minuut 86 zitten we al in. Dus het wordt echt kiele-kiele of er een winnaar gaat komen in de reguliere speeltijd van deze wedstrijd. Capelle was er dichtbij. Had hem zojuist moeten maken. Deed het niet. En moet nu in de achteruit. Komt die bal voor? Ver voor. Duwtje daar. Kan die bal nog voorgezet worden? Ja. Maar er zit te weinig kracht achter. Achter die bal van Ben Hadou. Die twee keer scoorde. Een gele kaart kreeg. En 10 minuten moest brommen aan de zijkant vanwege onsportief gedrag. Nu Spijkenissen weer in de aanval. Daar aan de linkerkant ruimte gevonden. Kan die bal door het midden heen? Kan de bal verder geplaatst worden richting Hadoui? Nee. Goed het blok daar gezet door Pollemans. En nu Kusters aan het werk gezet. Die krijgt een charge te pakken. Wordt die bal naar voren gespeeld. En dan past ook scheidsrechter Hogebrugge op dit moment voor uiteindelijk geen voordeel toe. En fluit hij alsnog voor een vrije trap voor Capelle. Snel genomen door Kassels en Pollemans. Kassels weer met balbezit nu richting Suarez. Heeft veel ruimte aan de rechterkant van het veld. Kan heel wat metertjes pakken. Maar de rest moet nog aansluiten. Dus hij houdt even wat in. Krijgt dan bezoek. Knijpt dan naar binnen toe richting Platteschoor. Platteschoor. Ja, waar moet je heen? Dan toch maar plaatsen richting Zijm. Zijm aan de linkerkant van het veld. De

0: bal de 16 meter ingespeeld. Die bal wordt die bal onderweg aangeraakt. En dan is het de keeper van Spijkenisse, Ashley, die de bal koelbloedig met de borst vlak voor de achterlijn binnen weet te houden. En dus geen corner hoeft weg te gooien. We gaan de laatste drie officiële speelminuten in, Thomas. En het wordt toch een echte bekerwedstrijd, ben ik bang.
1: Nou, zeker. En er zal ook nog aardig wat tijd bij komen, denk ik. Want het scorebord heeft niet op stil gestaan, hè, denk ik. Nou, dus Ilko twijfelachtig. Maar ik denk dat er wel een aantal minuutjes bij gekomen vanwege de lichten die zijn uitgevallen rond de 75ste minuut. Dus ja, er zullen 5-6 minuten bij gaan komen tijdens deze wedstrijd. Dus we gaan nog wel even, 12 minuutjes door, denk ik. 87ste minuut. En dan is het Ashley, die keeper van Spijkenisse, die de bal met een flinke trap naar voren weet te schieten. Raken ze wel vrij snel de bal kwijt. Er wordt een flinke overtreding hier op Joshua Castles. En wordt er vervolgens gewoon niet gefloten door die scheidsrechter. Ik weet niet of hij zijn bril in zijn broekzak heeft zitten. Maar dat was een flinke overtreding. Castles heeft er ook enorm veel last van. En dan komt die scheidsrechter maar even aanwandelen. En dan denkt hij, ik ga toch wel even kijken. Maar die werd flink geraakt. Dit was gewoon een flinke overtreding op Joshua Castles. De scheidsrechter lijkt het allemaal niet zoveel te interesseren. Die denkt, ik wilde laten doorvoetballen.
0: Hij ziet geen bloed. Hij ziet geen bloed. Hij denkt doorgaan.
1: Nee. Nou, maar ze voelde het Castles het denk ik wel. Alsof er bloed in het spel was. Dat liet hij ook wel merken en dat liet hij ook wel horen. En hij stampt nog een paar keer in het gras. Loopt een beetje te joggen. Maar gaat wel weer door. Het spel is inmiddels weer hervat. En Capelle heeft de bal. In de 88ste minuut van de wedstrijd. En is het Castles die de bal ondertussen heeft. Even een panna uitdeelt. Zoveel pijn heeft hij dus niet. Wordt de bal vervolgens naar Nino Urban gepaast. En die kan er net niet bij komen. En dan krijgt Capelle een opschop. En dan pakt Ilko de Bruin een pennetje er maar weer bij voor een streepje. Dat zijn er ondertussen al 7 voor Capelle. De 7e hoekschop. Die gaat genomen worden vanaf de rechterkant. En dan is dit misschien wel de uitgelezen mogelijkheid om die voorsprong net voor het einde van de wedstrijd toch nog even te pakken. Een korte corner die wordt teruggegeven aan Urban, die hem vervolgens voorgeeft. Er staat er niemand van Capelle die hem binnen kan koppen. Wordt dan wel van afstand geschoten worden, maar wordt het schot vervolgens geblokt. En dan wordt de bal vervolgens vanuit de verdediging van Capelle wordt die naar voren geschoten door Talib. Maar die bal die komt helemaal niet aan bij Capelle-speler. En dan mag Spijkenisse weer gaan ingooien. En dan geef ik hem toch maar even over aan jou, Ilko.
0: Ja, we zitten in de laatste minuut, officiële speelminuut van deze wedstrijd. Maar zoals gezegd, de tijd heeft toch geruime tijd doorgelopen op het moment dat er een stroomstoring was. Hoe lang was dat? Een minuutje of 4 was dat denk ik wel, dat die stroomstoring was. Dus we krijgen er zeker nog wat bij, terwijl we hier zitten te kijken naar een lekkere bekerpot die, zoals het er nu uitziet, een spannende afloop gaat krijgen. We gaan de blessuretijd nu in. En terwijl Pieper Guido moet plassen van de zenuwen bij een 2-2 tussenstand van zijn Capelle. Want hij is een echte Capelle supporter, zo zegt hij zelf. Nu gaat Capelle weer aan de wandel. Kussers naar Urban. Randje 16. Urban, mooie actie. En dan wordt hij onderuit getrokken en volgt daar een gele kaart voor die nummer 24 van Spijkenisse. En dat doet er allemaal niet toe. Belangrijker is dat we in de 91ste minuut van deze wedstrijd een grote kans gaan krijgen voor Capelle. Het is jammer dat de overtreding wordt gemaakt, want wel een fantastische sleepbeweging was dit weer van Nino Urban, die ook vandaag weer het op zijn heupen heeft in die tweede helft. Maar een vrije trap die resteert. Een kleine meter buiten de 16 meter van Spijkenisse. Wel heel ver aan de rechterkant van het veld. Maar wel een lekkere plek om die bal met veel gevoel richting de verre kruising te draaien. Ik zou zeggen, laat Urban deze bal maar schieten. Want die zit er lekker in vandaag. Dan staat ook Tigo Ledwuri staat erbij. Wordt het misschien een variantje? Het kan ook nog een voorzet zijn richting de tweede paal. Heel veel inlopende mensen. Hoi, hoi, hoi, Tigo Ledwuri. Waarom neemt hij deze vrije trap? Vraag ik mij hardop af. Daar krijg ik nu geen antwoord op natuurlijk, maar deze bal heeft zoveel potentie als je die goed indraait. Maar de man die ook vandaag weer heel slecht in de wedstrijd zit, raakt de bal volledig verkeerd en schiet de bal meters naast en over de goal van Spijk. En Nisse, keeper Ashley, die nu de bal naar voren toe trapt op het hoofd van Pollemans. Pollemans probeert hem te krijgen bij Urban, dat lukt niet. En dan kan Spijk en Nisse nog een keertje gaan. Capelle houdt veel mensen voor de bal, dat is gevaarlijk. Want Spijk en Nisse nu met aardig wat mensen in de 16 meter. Komt die bal bij de achterlijn, kan die voorgegeven worden? Ja, maar wel over de achterlijn heen geweest die bal. En is het een hele makkelijke achterbal voor de keeper van Capelle. De heer Nikolic, die eigenlijk in die tweede helft bijzonder weinig te doen heeft gehad. Capelle veel dreigender. Maar ja, Thomas, het staat nog steeds 2 tegen 2. 93ste minuut die loopt.
1: Ja, Nino Urban die schokt een beetje over het veld. Ik had toch wel een beetje het gevoel dat hij hem stiekem ook wel wilde nemen. Die vrije trap van zojuist waar we het net over hadden. Die genomen werd door Ledbury. Maar die vervolgens gewoon finaal over werd geschoten. Is het vervolgens aan de rechterkant van het veld een bal die vol het publiek ook weer ingeschoten wordt. En dan moet het balletje even gehaald worden door een supporter van Capelle. Nou, dat wordt ook gedaan. Grote glimlach op het gezicht. Ik heb de wedstrijdbal even aangeraakt, dacht de jongen. Nou, die geeft hem vervolgens weer terug aan die speler van Spijk en Nisse die de bal kan ingooien. Zijn ze snel de bal kwijt en is het weer aan Capelle om te gaan opbouwen. Nou, die doen dat ook onzorgvuldig. Vervolgens is het ook weer Spijk en Nisse die de bal heel snel kwijtraakt. En dan is het Capelle die de bal keihard over de zijlijn schiet. Mag Spijk en Nisse weer ingooien. Wordt er heel hard geschreeuwd en dan vindt Ilko de Bruin het allemaal geen overtreding. Nou, die man die kan ook wel scheidsrechter worden in plaats van commentator. Is het Spijk en Nisse die weer in de aanval gaat? Blijft de bal in de verdediging hangen? Is het net een verdediger van Capelle die kan wegwerken? En wordt de bal naar voren geschoten in de richting van Urban, die je dan toevallig de bal met zich meekrijgt? En is het Ledbury die daar niet kan schieten, maar wel onderuit wordt gehaald? En dan heeft vervolgens een speler van Spijk en Nisse kramp. En dan wordt er wel doorgevoetbald van, door Capelle. Is het Joshua Kassels? Ligt er nog steeds een speler met kramp op het veld? Die is ondertussen gaan staan, maar die kan helemaal niet meer staan. En wordt er vervolgens de bal achtergeschoten. VV Capelle voetbalt dus gewoon door wanneer er een speler achter in de verdediging van Spijk en Nisse kramp heeft. En er is niemand die zich zorgen maakt over die speler ook. Ik loop maar een beetje te stampen. Ilko vindt het allemaal logisch. Ja. Ik ken mijn voetbalregels waarschijnlijk niet goed genoeg. Maar er is wel een hoekschop en dat is nummertje 8. Want Ilko heeft het goed bijgehouden op zijn blaadje. 8 streepjes zie ik staan. En dan is het ondertussen de 94ste minuut. Plus een beetje waarschijnlijk nog. En dan wordt hij voorgegeven bij de eerste paal. Is het Kassels die kan binnenkoppen, maar die doet dat dan niet. En vervolgens is het Spijk en Nisse die de bal kan wegwerken. En wordt de bal achtergeschoten. En dan is het de keeper Christian Nikolic die de bal toch heel snel gaat halen.
0: Ja, die gooit halverwege zijn eigen helft in. Capelle wil in die reguliere speeltijd de partij naar zich toe trekken. Pollemans nu met een twijfelballetje hoor. Bal speelt hij dan nu goed naar Suarez, die echt een hele goede wedstrijd speelt. Ook goede bal weer naar Urban. Urban er 16 meter in. Dreigen. Ja, dan loopt hij zichzelf vast. Nou, legt neer op de rand 16. Dat doet hij dan eigenlijk niet snel genoeg. Maar Capelle houdt balbezit. Ah, Talib die levert zomaar die bal in. En dan kan er gecounterd worden door Spijk en Nisse. Pollemans die moet verdedigen. Dat doet hij niet. En dan komt Spijk en Nisse. Een goede redding van Nikolic. De eerste redding die hij moet maken in de tweede helft. En dat doet hij in de 96ste minuut. Want Capelle krijgt kansen. Maar de echte grote kans in blessuretijd is voor Spijk en Nisse. En die wordt via keeper Nikolic overgeschoten. En dan krijgen we de derde hoekschop van Spijk en Nisse. En die eerste twee die hadden ze eigenlijk al binnen een kwartier te pakken. Zolang zijn ze eigenlijk niet dreigend in de buurt van de goal van Capelle geweest. En dan gaan we natuurlijk die hoekschop nog een keertje mee gaan pakken. Het zou zomaar de laatste kans van de wedstrijd kunnen zijn. Komt die bal voor? Gekopt worden kan er wel, maar richting meegeven, dat is een heel ander verhaal. Bal gaat meters over. Nou, hoe lang hebben we nog te spelen op het Sportpark Het Slot? We zitten in de 96ste minuut van die wedstrijd. Heeft natuurlijk een tijdje stilgelegen vanwege het veldverlichting dat uitviel rondom het hoofdveld. Heeft wel een minuutje of 4-5 geduurd. Dus die tijd zit natuurlijk allemaal in die blessuretijd. Nu Urban, die laat zich de bal afsnoepen. Bal over de zijlijn gekopt. Daardoor Spijk en Nisse. En kan Capelle gooien via Suarez. Een van de betere mensen aan de kant van Capelle vanavond. Want die speelt echt een hele goede wedstrijd. Met zijn ingooi. Richting wie? Richting Kassels. Kan er niet bij. Platte schoor. Kan er wel een tikje geven. Maar niet veel richting meegeven. Talib maast de bal dan naar Suarez. Suarez controleert de bal even. Eventjes terug richting Pollemans. Pollemans pompt de bal richting de 16 meter. ja, dat doet hij richting een van de kleinste mensen. Die kan hem dan in tweede instantie aannemen. En dan legt hij hem neer bij Kassels. Kassels, nou, schiet een randje 16. Maar dat is te zacht en te makkelijk om deze goede keeper van Spijkenisse in de persoon van Ashley te passeren. En zo lijkt het toch langzamerhand op een penalty-serie uit te draaien.
1: Nou, dat is ook wel leuk, toch, Ilko? Zitten wij hier voor het eerste keertje samen met z'n tweetjes. En dan gaan we toch een penalty-serie zien, want de stand is nog steeds 2-2. We zien wel een vermakelijke wedstrijd, dat dan weer wel. Capelle is op jacht naar die derde en gaat ondertussen via Ledbury. Aan de aanval beginnen wordt de bal naar de rechterkant gespeeld op Nino Urban. Die schiet de bal tegen zijn tegenstander aan. En dan is het Joost Hogebrugge die affluit. Na 90 minuten plus een beetje extra is er afgefloten. En eindigt deze wedstrijd in een 2-2. En gaan er dus strafschoppen genomen worden. Liggen er allerlei spelers op het veld die toch wel een beetje er doorheen zitten. En misschien ook wel een penalty moeten gaan nemen. En die toch even aan de benen voelen. Och, ik moet straks misschien nog een beetje met zenuwen een balletje op doel schieten. Nou, ik was nog midden in mijn verhaal, Jonker de Bruin. En ik laat me niet zomaar een goed verhaaltje afnemen. Hè? Dat snap je natuurlijk wel. Het is dus Radio Capelle waar je naar luistert. Die wedstrijd VV Capelle tegen Spijkenisse, waar we zometeen dus naar die penalty serie gaan. Eerst hebben we voor jullie Stereo Hearts van de Gym Class Heroes.

0: onderbreken we natuurlijk deze plaat. Want er zijn belangrijkere dingen in een sportuitzending. Een extra sportuitzending van IJsselsport. En die gaan we afsluiten met een penalty-serie. En als we nog heel veel zin hebben na deze lange avond, misschien nog wel een interviewtje. Maar eerst die penalty-serie. Het is 2-2 geworden tussen Capelle en Spijkenisse. Vermakelijke wedstrijd. Tweede helft, duidelijk in het voordeel van Capelle. Maar na die 2-2 in de 48e minuut van Nivilac verzuimde Capelle om twee hele grote kansen te benutten. En het is Tigo Ledwuri die de eerste strafschop voor Capelle gaat nemen. De man die niet goed in de wedstrijd zit. En het vaker gezegd. En, het is, ik gun het hem van harte dat hij deze bal in ieder geval binnen zal gaan schieten. En dat betekent dat veel toeschouwers nu richting de goal van Spijkenisse gaan. Maar in ieder geval waar Spijkenisse de tweede helft stond te keepen om daar van dichtbij de penalty-serie te kunnen gaan bewonderen. En wij blijven hier zitten op de tribune. Het is Ledwuri die de bal heeft klaargelegd op de penalty-stip. Is het eerst nog scheidsrechter Hoger Brugge die beide keepers enige tekst en uitleg gaat geven wat zij wel en niet mogen doen. Op de doellijn staan, niet bewegen, niet je voetjes ervan afhalen voordat die bal geschoten is. Nou, u weet het allemaal wel, maar blijkbaar moeten de scheidsrechters dat toch altijd nog eventjes aan de beide keepers gaan doen. En wie pakt de hoofdrol? Nikolic van Capelle of Ashley van Spijkenisse? Het is in ieder geval Tigo Ledwuri die als eerste Capelle naar de penalty mag gaan nemen. Of moet gaan nemen misschien wel. In een 1 tegen 1 duel tegen die goede keeper van Spijkenisse, Ashley. Nou, hij legt nog een keertje de bal klaar. En neemt dan zijn aanloopje. En dan gaan we de eerste penalty krijgen in de penalty serie om een winnaar aan te wijzen. Nou, daar komt de eerste bal en hij stopt hem. Ja, het is voor mij geen verrassing dat deze bal niet binnen wordt geschoten. Want ja, Ledwuri nogmaals zit dramatisch in de wedstrijd. Ook afgelopen zaterdag was hij niet goed. En hij mist de eerste strafschop voor Capelle. Het is nog 0-0. Maar Spijkenisse kan nu wel de voorsprong pakken, Thomas.
1: Ja, en dat gaat de nummer 3 van Spijkenisse doen. Dat is Snoil. Snoil. En die legt de bal rustig op de stip. Die kwam al aanrennen. Die denkt, nou, dat balletje dat neem ik wel even. En die schiet ik wel even hard binnen. Dat gaat hij nu doen. Keihard in de rechterhoek. Schiet hij die bal binnen. En is het dus Spijkenisse dat op voorsprong komt. Gewoon goed genomen penalty. Rechtsboven in het hoekie. En dan is het vervolgens aanvoerder Jelle Pollemans. Die de volgende strafschop van Capelle mag gaan nemen. Die neemt zijn aanloop. Het is een lange aanloop. Vanaf ongeveer de middenlijn. Naar die penalty stip. Legt de bal even goed neer. Doet nog wat graspolletjes aan de kant. En dan is het de scheidsrechter die nog even met zijn grensrechter gaat praten. Die heeft het over het publiek, wat misschien afleidend is. Dan worden daar toch dingen geroepen naar die scheidsrechter blijkbaar. En dan gaat die scheidsrechter toch even een verhaal halen. En die stuurt toch even wat mensen weg. Nou, dat wordt natuurlijk niet gewaardeerd. Nou, dan maakt hij de situatie op dit moment ook niet veel beter mee. Maar dan kan Jelle Pollemans na flinke vertraging, die staat daar dus al best wel een tijdje naar dat doel te kijken, die tweede penalty van Capelle nemen. Ja, dat doet hij goed. Schiet hij hard rechtsbovenin de hoek. En dan is het de aanvoerder die gewoon zijn werk doet. Die schiet hem rechtsboven in het hoekje. En is het dus 1-1.
0: Ja, maar goed. Spijkenisse heeft nog wel een penalty te goed. En het is nu DJ Bos die de tweede penalty van Spijkenisse gaat nemen. En om zijn ploeg weer op voorsprong te zetten. En nou gaan we kijken of hij dat kan gaan doen in een 1 tegen 1 duel tegen Nico Lodge. Nico Lodge komt die bal wel naar de goede hoek. Maar te laat, wacht op de beweging. En dan staat Spijkenisse weer op voorsprong. Beide ploegen twee penalties genomen. En 1-2 de voorsprong van Spijkenisse. En dan is het de man die Capelle vlak na de pauze op gelijke stand schoot. Nivilac die de derde penalty voor Capelle moet gaan nemen. Het is Suarez inderdaad. Ja, het is de man die een prima wedstrijd speelt. En ook een goede trap in de benen heeft. Suarez die de bal klaarlegt op de penalty stip. Sportpakken slot in ademloosheid achterlatend. Diepe zucht. Nog eventjes. De aanloop dan. Nou, deze moet wel binnen. Anders dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Goede beweging. Schijnbeweging. En die bal prima binnengeschoten in de onderhoek. Capelle ook 2 doelpunten nu gemaakt. Maar ja, goed, Capelle moet wel een doelpuntje inlopen op Spijkenisse. Dus een misser of een keeper die een balletje gaat pakken. Spijkenisse met de volgende penalty.
1: En dat is Nadir Ben Haddou, nummer 11, die penalty gaat nemen. Die scoorde de afgelopen wedstrijd 2 keer. Mocht er ook vandaag eventjes 10 minuutjes aan de zijkant gaan staan nadat hij een bal het publiek inschoot. En nu neemt hij een lange aanloop om die penalty te gaan nemen voor Spijkenisse. Wordt hij wat afgeleid, maar schiet hij hem heel rustig over de grond door het midden binnen. En dan doet hij even zijn hand over zijn oor om het publiek van Capelle uit te dagen. En dat vindt hij toch erg mooi, want hij blijft er ook nog eventjes staan. Even lekker uitdagen. Maar er zijn ook heel wat supporters van Spijkenisse mee. En die vinden dat ook allemaal wel prachtig. En is het dus Spijkenisse die de derde strafschop weet te scoren. En is het op dit moment 3-2. En dat staat ook op het scorebord. Daar wijst Ilko de Bruin even naar. De ervaren man hier in het sportduo natuurlijk. En dan gaat Capelle natuurlijk. Joshua Kassels, de man die zo in vorm was afgelopen zaterdag. En die ook vandaag weer een doelpuntje maakte. Mag vanaf de stip. Probeerde de derde en de gelijkmaker binnen te schieten. En dat doet hij rechts over de grond. Goed in de hoek. Ver buiten het bereik van de keeper die ook in de verkeerde hoek zit. En dan is het daar die hond waarvan ik net zo erg schrok. Die het ook allemaal wel prachtig vindt. En ook denkt, nou, ik ga die ploeg eens even supporten. En dan is het Spijkenisse die weer een penalty mag nemen.
0: Ja, dan gaat weer de wolk vanaf de middenlijn. Dan is het Ivo Mol die penalty nummer 4 voor Spijkenisse moet gaan binnenschieten. En dan is de Christian Nicolies, de keeper van Capelle, die toch een keer een bal moet zien te pakken. Of die bal moet naastgeschoten worden. Nou, dan komt die bal en die gaat hoog tegen de touwen aan. En wederom weer het uitdagen van de spelers van Spijkenisse richting de fans van Capelle. Ik snap niet zo goed wat daar aan de hand is. Dat daar overdreven wordt gejuicht richting die fans van Capelle. Nou, vooruit maar. Het is penalty nummer 5 van Capelle. En die moet dus binnen, anders is het klaar. En Nino Urban, man die dus goed inviel. Een aantal goede voorzetten gaf, maar dat werd niet tot doelpunt gepromoveerd. Hij moet deze penalty binnenschieten, anders is het afgelopen op het Sportpark het slot. Hij in een duel tegenover Ashley. Er komt Urban, goed hard binnengeschoten. Wederom feilloos. Behalve die van de eerste nemer van Capelle, die werd naastgeschoten. En dan kan dit wel de laatste penalty van de wedstrijd worden.
1: En dat gaat gedaan worden door invaller Ralf Stello. Aanvaller van Spijkenisse. Die rustig de bal even bij zijn keeper gaat ophalen. Die heeft hem voorop gepakt. En die geeft hem aan hem. Die geeft hem een knuffel. En die zegt, jongen, jij gaat deze bal erin schieten. En jij schiet ons naar de volgende ronde. En hij gaat zijn aanloop daarbij ook nemen. Een flinke aanloop tot aan de rand van de 16. En dan gaat hij hem nemen. En dan is het niet over voor Capelle. Want die bal die wordt gestopt door Christian Nicolic. Hij dacht hem heel rustig in die rechterhoek te gaan schieten. Maar dan was het de keeper van Capelle. Die op het allerlaatste moment de laatste strohalm pakt. En die bal toch even tegenhaalt. En dat is een mooi moment. Iedereen begint hier te lachen op de tribune. Ja, het is toch heerlijk.
0: En dat
1: is
0: ook,
1: we gaan nog even door. En dat is ook bekervoetbal. Om en om gaan we nu, vertelt Ilko de Bruin mee. En dan is het Kusters die de volgende strafschop van Capelle mag gaan nemen. En die schiet hem er wel in. Links boven in het hoekie is het Kusters die de bal erin schiet. En is het VV Capelle wat nu op voorsprong staat.
0: Ja, voor het eerst in deze penalty-serie dat Capelle op voorsprong staat. En wat was die laatste penalty van Spijkenisse slecht ingeschoten. Nu zit oud-Capelle naar Purvis die de gelijkmaker voor Spijkenisse op het bord moet gaan zetten. Nu opeens is het Spijkenisse wat gelijk moet maken. Stond heel de tijd 1 strafschop voor, maar staat er nu dus eentje achter aan Purvis om deze binnen te schieten. Anders is het klaar voor Spijkenisse en bekert Capelle door. Purvis dan met de aanloop, met zijn rechtervoet en dan komt die bal. En dat wordt gepakt door Nicolic. En dan is het Capelle wat doorgaat naar de volgende ronde van de beker. 2 missers van Spijkenisse op rij. En 2 keer is het Nicolic die de penalties pakt. Eerst de laatste in de reguliere serie. En daarna de eerste in de beslissende serie. Capelle gaat dus door in de beker. Zwaar bevochten. 2-2 na 90 minuten. En het wint uiteindelijk de penalty serie met 5-4. Nou, dat was een mooie bekeravond op het Sportpark Slot, Thomas Bresser.
1: Nou, dit is heerlijk. Dit is ook prachtig in zo'n penalty serie dat de keeper dan die laatste twee balletjes even pakt. En er wordt hier dus een feestje gevierd op het Sportpark Het Slot. En dan gaan we zo meteen even een interviewtje houden. Dan gaan we eerst luisteren naar muziek van Go West. Dit is We Close Our Eyes.

0: Ja, vanaf het Sportpark Het Slot. Extra uitzending van IJsselsport. Staan we met dan met de keeper van Capelle. En als je aan een penalty-serie begint, dan kan dat of de held betekenen. Of je bent dan de verliezer aan het einde van zo'n penalty-serie. Maar ben je überhaupt een penalty-killer, Nikolic?
1: Ik moet zeggen dat ik in het verleden niet heel veel penalty-series heb gehad. Daarmee dus ook niet altijd een uitblinker heb kunnen zijn. En als je aan een penalty-serie begint, dan kan je eigenlijk alleen maar de held worden. Want meestal wordt er verwacht dat je penalty binnenschiet. En ja, aan het begin hoop je dat je er een paar pakt en dat je belangrijk bent voor het team. Ook omdat die gasten zo hard zich hebben teruggeknokt in de tweede helft. En dan is het alleen maar mooi dat de penalty-serie zo eindigt.
0: Ja, jullie Capelle begint de penalty-serie met een misser. Dan weet je dat je in de achtervolging moet. Ja. Ja, en dan wacht je tot die laatste penalty om er eentje te pakken. Ja, dan wordt de druk wel hoog, hè? Hoe beleef je dat in het veld?
1: Ja, in het veld is het eigenlijk focussen, elke bal. En je probeert eigenlijk elke bal op dezelfde manier te benaderen. En de eerste drie penalties, dan schieten ze hem eigenlijk feilloos binnen. En dan ga je toch wel bij die vierde penalty of bij die vijfde penalty proberen een andere aanpak te genereren. En ik moet zeggen dat het nu heerlijk uitpakt. En dat je dan uiteindelijk de wedstrijd eroverheen sleept, zeg maar.
0: Ja, 4-4 na de reguliere vijf series in de penalty serie. Dan gaat het om en om. Dan komen jullie voor het eerst op voorsprong in deze wedstrijd. En dan krijg je Ryan Purvis tegenover je.
1: Ja.
0: En dan is het weer de goede hoek pakken.
1: Dit is allemaal te danken en alle lof en faam aan mijn teamgenoten die langs de zijlijn stonden. Het waren Ian en Edon. Die schreeuwden tijdens de penalty van Jesper, dus de zesde penalty van ons. Schreeuwden ze naar mij, Chris. Hij gaat hem rechts schieten. Ik zei, boys, ja, als jullie het zeggen, dan ga ik voor die hoek in. En ik wacht en ik wacht. En ik zie dat hij ook een beetje aan het twijfelen is, dat hij het lastig heeft. En op het moment dat je vertrekt en je ziet die bal richting je handen gaan, hoef je alleen maar je handen sterk te houden. En dan weet je dat hij eigenlijk al binnen is.
0: Ja, als keeper hoef je niet zo vaak te juichen in een wedstrijd. Hè? Dat doe je dan vaak op grote afstand. Maar ja. nu kon je echt lekker sprintje trekken, hè? Juichend.
1: Nu was het heerlijk. Nu kreeg ik echt, we waren 40, 50 gasten. Gelukkig niet op me op de grond. Maar ook nu aan de zuurstof gemoeten. Maar zo'n entourage en ambiance, dat is echt super gaaf om mee te maken.
0: Avondwedstrijden, je hebt altijd wel weer wat, hè?
1: Altijd, altijd, altijd.
0: Van het licht nog even uitvallen, was dat in jullie voordeel of juist niet?
1: Ik merkte dat de wedstrijd toen een soort kantelpunt kreeg dat in ons voordeel uit had gepakt. Dus dat mag vaker gebeuren.
0: Toch was het een hele andere wedstrijd dan afgelopen zaterdag. Hè? Toen voor de competitie waren jullie heren en meester. En vandaag was het in grote gedelen van de wedstrijd een meer gelijk opgaande wedstrijd. Waar zat dat dan vooral in?
1: Ja, ik denk dat het ook in de rust is aangegeven bij ons. Dat we te snel de bal naar voren willen spelen. En dat we te onrustig de eerste helft benaderden. Waardoor de gaten op het middenveld vielen. Omdat de achterhoede niet kan belopen om te schakelen voorin. En de voorhoede die kan het ook niet, dus vice versa, belopen. Dat maakt een hele andere wedstrijd. En dat zorgt er ook voor dat wij conditioneel een soort van achter de feiten aan gaan lopen.
0: Je wordt uiteindelijk de held in de penalty-serie. Maar in de diepe blessuretijd was het bijna geen penalty-serie meer geworden. Want de enige bal die je moet pakken in die tweede helft is een 1-tegen-1 duel diep in blessuretijd. Dat had hem zomaar al kunnen zijn, hè?
1: Ja, dat is ook echt goud. Dat is zo'n lekker gevoel. Dat is ongelooflijk. Ja, dat kan ik niet beschrijven.
0: Hoe lang blijft deze lach nog op jouw gezicht? Want je staat te grijnzen continu van oor tot oor. Dat is mooi, man.
1: Ja, zo lang mogelijk. Ik ga morgen ook lekker een weekendje weg. Dus die trek ik lekker door het weekend in. En dan kunnen we volgende week dinsdag weer lekker aan de bak.
0: Jouw lange weekend kan niet meer stuk. Geniet ervan, man.
1: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Hey, bedankt, hè. Fijne avond.
0: Keeper Nikolic van Capelle, die dus de vijfde en de zesde strafschop van Capelle weet te pakken. En dan gaan wij wachten op de trainer van Capelle. Even kijken of die nog naar buiten kan gaan komen. Of dat we nog een andere speler voor de microfoon gaan krijgen. Maar de deur is nog gesloten. We kunnen wel even naar de andere kant van de kleedkamers gaan kijken, Thomas. Want vaak staan daar ook wat spelers of een trainer die aan die kant naar buiten komen. Nikolic natuurlijk, het man in het middelpunt van het feestje. Dan ga ik aan de achterkant van de kleedkamer kijken, waar soms trainer Brinkman wel eens stiekem naar buiten wil lopen. En ja hoor, daar staat hij stiekem aan de andere kant. Ik zie het. We gaan gewoon aan de andere kant kijken, want hij probeert ons natuurlijk te ontlopen, trainer Brinkman. Het was een echte bekeravond.
2: Een echte bekeravond, ja, dat daar van alles op en aan, denk ik. Dus ik denk uiteindelijk wel de terechte winnaar. Hè. Dus het moet uiteindelijk met penalties moet het op aankomen, penalties. Maar In principe waren wij de betere vandaag. En met name ook in de tweede helft. Alleen dan dat maken we toch een beetje wat spannender.
0: Waarom was het vandaag zoveel moeilijker dan afgelopen zaterdag, toen jullie heer en meester waren en niks te duchten hadden van Spijkenissen?
2: Nou, ik denk dat je sowieso op achterstand komt. En dan wordt het al wat lastige voetbal, omdat zij verdedigend spelen. Dus dan loop je een beetje achter de feiten aan. Dus ja, wat dat betreft wordt het wat lastiger. En dat hebben zij goed georganiseerd, verdedigend op de counter. En dan krijg je af en toe nog wat gevaarlijke momenten vanuit hun. Maar uiteindelijk terecht gewonnen.
0: In de tweede helft was het wel wachten op die 3-2 van jullie. Die kregen jullie ook. Hele grote kans in minuutje 80 ongeveer. Maar in blessuretijd kan die ook nog de andere kant opvallen. De enige kans die Spijkenissen eigenlijk in de tweede helft krijgt. En die pakt je keeper ook al goed.
2: Ja, dat is precies wat ik zeg. Kijk, wij lopen natuurlijk heel erg naar voren toe. En proberen voor de winst te spelen. En dan laat je ook ruimte liggen in de verdediging. En dan pakt Chris hem gewoon hartstikke goed in de laatste minuut. En ook de twee penalty's natuurlijk die pakt. Dan komt die moment ook richting hem.
0: Heb je getraind deze week op strafschoppen?
2: Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee. In principe gaan we wel vanuit dat we voor de winst spelen. En ik weet ook niet of je dat helemaal goed kan trainen. Ik zie wel jongens regelmatig ook op de training gewoon penalties nemen. Maar ik denk niet dat je dat helemaal zo goed kan nabootsen.
0: Dan penalty-serie, is een loterij, zeggen ze dan vaak. Toch schoten jullie ze van de 5-4 onberispelijk binnen. De eerste van Ledwury, die sowieso niet heel lekker in die wedstrijd zat, die schiet hem dan naast. Of die wordt tegengehouden, ja. Denk je dan van, oh shit, we gaan alsnog de boot in?
2: Nou ja, als je penalty niet maakt, dan dat is natuurlijk altijd lastig. Maar goed, die anderen werden wel goed genomen. En nogmaals, Chris pakte goed. En ik moet ook niet vergeten dat ik ook de supporters ook wil bedanken. Want op een donderdagavond hier bij Capelle heb ik niet heel vaak meegemaakt dat veel supporters waren. En ook een sfeertje van maakten.
0: Niet vaker op donderdagavond spelen voor de competitie ook.
2: Ja, misschien een keer op een vrijdagavond. Dat lijkt nog wel een keer leuk. Ja.
0: Hey, alles onder gekheid op stokje. Het is wel lekker, hè? Ronde verder. Weer een wedstrijd ongeslagen. Spirit zit wel in de ploeg.
2: Ja, dit is wel lekker voor de groep, zeker. En ook wat je net ziet, ook in de kleedkamer, blije gezichten. En dat is goed voor de groep, zodat we door kunnen ook in de competitie.
0: Nu even een weekendje rust en dat is wel nodig ook, volgens mij.
2: Ja, er zitten wel een paar jongens zeker op het tandvlees. En we missen natuurlijk ook een hoop vandaag, ook vanwege blessures. Dus die rust komt er heel goed uit en op naar volgende week zaterdag.
0: Nou, geniet van deze bekerwinst. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Trainer Roy Brinkman was dat, Thomas Bessen. Wil je nog iemand interviewen of ben je er helemaal klaar mee?
3: Ik heb net Joshua gevraagd.
0: Joshua Kassels, wil jij die interviewen?
3: Ja joh, als ik de microfoon voor jou mag. Hè? Je bent zo in je verhaal. Heb je ook nog een oortje in, of niet?
4: Hè? Tuurlijk. Ja,
3: okay. Heb je hier ook nog een oortje? Ongelooflijk, dan kan ik ook nog eens horen wat je zegt en zo. Nou, laat maar trouwens, dat oortje heb ik helemaal niet nodig, Joshua. Wat een fantastische avond zo.
4: Zo ja, heerlijk. Ik denk, deze wedstrijd had alles. Achterstand komen, terugknokken. Publiek was er, Capelle Jugend was er. Ja, geweldig zo'n voetbalavond.
3: Afgelopen zaterdag was het 3-0. Nu toch wat anders op het scorebord. Wat maakte deze wedstrijd nou zoveel lastiger dan vorige week zaterdag of afgelopen zaterdag?
4: Ja, sowieso. Ja, je weet wat ze zeggen. Een bekerwedstrijd is sowieso een wedstrijd op zich. Heel cliché, maar het is wel echt zo. Wij missen ook een paar gasten, andere opstelling. Benen waren nog zwaar, ja. Zij hadden dat natuurlijk ook. Maar ik denk, ja. Het is gewoon een wedstrijd op zich, daar heeft dat mee te maken. Ja.
3: Ja, want ik zag wel veel slordigheden, was aan beide kanten hoor, maar ook aan jullie kant. Gewoon balletjes over 5 meter die naar de verkeerde kleur gingen of over de zijlijn. Zijn dat dan die zware benen of gewoon ook concentratie, donderdagavond is laat, je bent een beetje moe. Waar ligt het aan?
4: Ja, ik denk vooral de zware benen. We waren wel gefocust om gewoon te winnen. Zag je ook aan de werklust. Ik denk echt de vermoeidheid. Je komt op achterstand, dan wil je heel graag. Maar dan moet je volwassen worden, denk ik, als ploeg. We hebben ook een hele jonge ploeg. Vandaag staan er ook hele jonge jongens in. Kijk naar Billy, Delivio. Tigo is nog jong. Jesper, meer dan de helft van het team is gewoon jong. En dan moet je ook gewoon volwassen leren spelen. En ik denk dat het daarin heel veel talen valt.
3: En dan komt er ineens een strafschoppenserie. Word je dan nog zenuwachtig?
4: Ik niet hoor. Nee, ik zeker niet. Nee, dat hoort erbij natuurlijk. En sommige gasten schieten hem erin, sommige missen hem. Gelukkig had Chris er 2. Dus gezonde zenuwen, denk ik.
3: Had jij het nog zelf verwacht? Want het was wel echt de allerlaatste strohalm die pakte nog even.
4: Ja, tuurlijk. Nee. Ik sta altijd achter Chris. Hè. Chris is een penalty killer. Ik schiet soms op de training wel wat penalties op hem en dan pakt hij er ook een paar. Dus wij stonden als team denk ik achter hem.
3: Wat doet dit voor de rest, deze overwinning voor het team nu?
4: Ja, ik weet niet of je het feestje in de kleedkamer hebt gehoord. Ja, het ging er, was heel gezellig. Ja, ik denk dat dit ons allemaal dichter bij elkaar brengt. Met publiek, met de jonge gasten die langs de lijn stonden. En als team zo'n overwinning na een penalty-serie binnenslepen. Tuurlijk, ja, dat brengt ze alleen maar dichterbij.
3: Wat gaan jullie vanavond doen?
4: Ja, morgen vroeg werken. Morgen op kantoor. Ja, was ik maar vrij, dan waren we denk ik de stad ingegaan. Maar nee, lekker drankje in de kantine en daarna gewoon huis.
5: Gewoon op tijd op bed dus?
4: Ja, zeker. Zaterdag wel vrij, dus morgen kunnen we door het lint gaan. En zaterdag ook. En maandag weer fit op training. Okay. Ja.
3: Joshua, dankjewel. Yes, en succes de aankomende tijd. Yes. En zo komen we hier toch aan een einde van deze prachtige avond op Sportpark Het Slot. Is het Radio Capelle en de extra uitzending van IJsselsport. En dan weet Capelle toch de volgende ronde van de beker te halen. Ilko de Bruin, bedank ik jou ook even. Super gezellig vanavond, man.
0: Jazeker, ja. Met zo'n uitkomst en zo'n wedstrijd helpt natuurlijk ook wel, hè, aan de sfeer en aan de beleving. Dus, maar het was weer een magistrale bekeravond, Hans. Jij staat hier nu bij. We hebben er heel veel gezien hier, hè. Almere City thuis, Volendam thuis, uit naar Dordrecht toe. We hebben heel veel gekke bekeravonden hier gehad.
6: Uit en uit VWSB, weet je, bij Excelsior. We hebben heel wat van die echt leuke bekerwedstrijden. En dit was, ja, tot het laatste moment. Uiteindelijk was het einde het sensationeel.
3: Maar je bent ook altijd best wel van de kritische noot. Is er vanavond nog een kritische noot te melden aan het Capelle? Wel slordig af en toe, toch?
6: Nou ja, weet je, veel tweede ballen verliezen. En misschien inderdaad wat slordig, maar zeker de tweede helft. Dat is heel het seizoen al, dat ze iedere keer goede tweede helft te spelen. En dat was nu ook weer. En dan op laatst, echt op laatst nog bijna de nederlaag. Omdat Chris nog een fantastische bal pakte. Ja, en dan krijg je die penalty serie. En op een gegeven moment denk je, het is echt afgelopen bij die... Als ze die vijfde maken, is klaar. En dan krijg je een enorme ommekeer. En dat is... Dat is het leuke van bekervoetbal.
3: Volgens jou, wie is de man of the match?
6: Ik vind de man of the match Delivio Frances Soares. Vind ik de beste voetballer vanavond.
3: Dan ga ik voor de keeper.
0: Ja, ik vind als je zo'n belangrijke bal in blessuretijd pakt en dan twee beslissende penalties. Hè, want hij pakt eerst de beslissende vijfde penalty om in ieder geval weer gelijk te komen. En daarna de volgende beslissende penalty. Dan vind ik Nicolits dat hij de ster van het slot is.
3: Nou ja, krankzinnige taferelen wat dat betreft hier. De spelers van Capelle gaan aan het bier. Ilko de Bruin staat ook te trappelen om lekker zijn bedje in te duiken. Hans Stofkoper die gaat ook nog een pilsje drinken. Nou, dat doe ik gezellig aan mee. Ja, oh, dat doet hij thuis, zegt hij.
7: Een
3: whisky. Nou, het wordt steeds gekker vanavond. Dit is het einde van de extra uitzending van IJsselsport op Radio Capelle. En we zijn er niet zaterdag, denk ik. Dan is er geen sportuitzending vanwege de herfstvakantie. De week erop zijn we er gewoon wel weer met competitievoetbal. We gaan eruit met Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. Zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hackaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog, met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.

0: zoetgevoiste klanken van Jim Reeves. Welcome to my world, hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom ook bij de late avond van donderdag 15 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, waarom hulpmensen ook aan zichzelf moeten denken. Buddyhuis wint Franciscus Impact Award 2026 en stadstekenaar Steven de Koning. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Lekker zo samen. Rita Coolidge, een all-time high. En daarvoor Phil Collins, een going back. Ons eerste onderwerp vanavond. Volgens Feike Katz moeten hulpmensen ook aan zichzelf denken. Omdat energie de basis is voor elk resultaat. Hij is bij Terra Cox.
1: Welkom Feike.
2: Dankjewel.
1: Ja, eerst maar eens even weten. Wat is een hulpmens?
2: Een hulpmens is iemand die het leuk vindt om een ander iets te geven, te helpen, zonder dat hij er iets voor terug verwacht.
1: Jij zegt die het leuk vindt. Zijn er ook mensen die zich verplicht voelen of die zich moreel verplicht voelen om anderen te helpen, zonder echt de intentie te hebben van ik ga nou iets leuks doen?
2: Ja, die heb je ook. Maar dat is meer dwangmatig.
1: Ja, en wat vind je daarvan?
2: Nou, laten we zeggen, daar vind ik niet zoveel van. Maar dat vind ik niet een hulpmens.
1: Oh, niet. Oké.
2: Dus daar heb ik er geen mening over.
1: Als je een hulpmens bent, is dat dan een karaktertrek of een persoonsgebonden eigenschap? Of is het ook iets wat je aanleert in de maatschappij?
2: Het is alles wat je zegt. Kijk, het is fijn als je het hebt. Heel veel mensen in de zorg zijn hulpmensen. Heel veel mensen, met name de mensen aan het bed. Politiemensen zijn vaak hulpmensen. Ambulancemedewerkers, om maar wat te noemen. Allemaal mensen die het fijn vinden om een ander mens te helpen.
1: Ook omdat ze over het algemeen dan waardering daarvoor krijgen?
2: Dat vraag ik me af. Want ik bedoel, als je politieagent bent, krijg je ook ontzettend veel viezigheid over je heen.
1: Ja.
2: Dus dat hoeft niet per se dus.
1: Nee. En denken ze eigenlijk genoeg aan zichzelf? Laat ik dat eerst maar eens vragen. Denken zij genoeg aan zichzelf, die hulpmensen?
2: Kijk, een karaktertrek van het hulpmens is dat je een ander wil helpen. En vaak is dan een zwak ontwikkelde kant dat je jezelf helpt. En mijn stelling is dat je dat kun je niet oneindig doen. Dus je moet ook hulp geven aan jezelf. Je moet ook openstaan voor dat je ook jezelf waardeert, dat je jezelf belangrijk vindt, dat je zegt tot hier en niet verder. En dat zie je in de zorg veel. Waarom vallen er veel mensen uit? Omdat ze eigenlijk te weinig aandacht voor zichzelf hebben. Mijn collega-spreker Niek van den Adel, die zelf in een rolstoel zit en een dwarslesie heeft, die heeft een boek geschreven, Zet de patiënt op 2.
1: Ik hoor het je zeggen, maar ik moet ineens denken aan het vliegtuig van help eerst jezelf en dan pas je kind.
2: Ja, mooi.
1: Dat is wel zo, maar ik weet niet of ik dat voor elkaar zou krijgen. Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Nou ja, kijk, wil je op dat vliegtuigvoorbeeld in of wil je
1: het
2: algemener?
1: Sowieso algemeen, ja. Hoe krijg je het voor elkaar om dat te onderdrukken en jezelf ook plezier of rust te geven?
2: Je mag om hulp vragen.
1: Vertel, hoe doen we dat?
2: Nou, kijk, ik heb een vrouw. Mijn vrouw Marloes is echt een hulpmens. En die staat altijd voor andere mensen klaar, maar kan soms te weinig aandacht aan zichzelf geven en zichzelf te veel wegcijferen.
1: En waarin uitzicht dat bij haar?
2: Nou ja, waarin uitzicht dat eigenlijk in
1: vermoeidheid?
2: Wat een rotvraag is dat.
1: Oh jee.
2: Nee, maar het is
1: we gaan gewoon
2: vraag.
1: Lekker de diepte in, Feike.
2: Nee, geeft niet. dat uitzicht in dat liefde voor jezelf ook onwijs belangrijk is, omdat ze dat simpelweg verdient.
1: En ze mist dat dan eigenlijk wel.
2: Ja, en dan zeg ik, joh, hey, denk je ook een beetje aan jezelf.
1: En hoe moet ze dat dan aanpakken om even bij Marloes te blijven? Wat raad je haar aan?
2: Nou, soms een stapje terug. Leuke dingen doen, ook voor jezelf. Niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf. Niet altijd eerst denken van ik moet de ander helpen, maar ook wel denken van ik moet mezelf helpen. Ja, dat zijn wel. En dus een hulp, ook hulpmens voor jezelf zijn.
1: Ja, het is jouw vak. Je zegt het mooi, maar wat is het plan van aanpak? Hoe
2: plan
1: moet
2: van aanpak,
1: iemand dat nou veranderen?
2: Nou ja, kijk, je moet je eerst bewust zijn, anders kan je er niks aan doen.
1: Dat is stap 1.
2: Ja.
1: Ik noteer mee en dan?
2: Ja, nou, als je het bewust bent, dan kun je dus stel dat je jezelf analyseert, dan kun je dus ook kijken van waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom cijfer ik mezelf zo vaak weg? Dat blijkt overigens vaak dat ze dat ook in een opvoeding wel iets van hebben meegekregen. En dan is het best lastig. Maar soms kan schrijven heel goed helpen. Soms kan lezen daarover goed helpen. Maar waarom? Je kan ook met iemand praten die je daarbij. Mijn vrouw hoort van mij wel eens wat.
1: Ja, ik zit even te denken, als je iets laat en je zoekt meer de rust, dan laat je misschien een ander weer in de steek voor je gevoel. Hoe ga je met dat gevoel om?
2: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk een enorm verantwoordelijkheidsgevoel als hulpmens. Maar dat heb je ook aan jezelf. Want uiteindelijk, als je zelf wegvalt, heeft de ander helemaal niks aan.
1: Nee, dat is een bekende uitspraak. De moeder moet rechtop blijven, anders valt het gezin net elkaar of wat dan ook.
2: Hey.
1: Vader natuurlijk
2: Maar dan
1: ook.
2: Moet de moeder ook wel tijd krijgen om ook leuke dingen te doen. Want het is niet alleen maar die zorgplicht die moeder heeft. Je wil ook dat in die rol, dat in dit geval hebben we het over de moeder, maar kan ook een vader zijn.
1: Ja, zeker.
2: Dat je wel als moeder ook de ruimte krijgt om leuke dingen te doen. En daar zijn we natuurlijk best goed in om Nou ja, om onszelf daarin weg te cijferen, pak ik weer de zorg. De druk is enorm in de zorg. Maar als je maar blijft roepen, we hebben druk, ga je het niet leuker van krijgen.
1: Nee. Wat kan jij hierin betekenen persoonlijk? Want jij hebt een site, info@houdenvanklanten.nl. Kan jij iets voor de hulpmensen betekenen in
2: nou ja,
1: deze?
2: Zeker. Ik zou zeggen, lees het boek over de hulpmensen. Het laatste boek, De Volk van Verleuken, dat gaat over het enthousiasme van de hulpmens in jezelf. Hulpmens, als, om het heel simpel te maken, vergelijk een hulpmens met een hulphond.
1: Ik schakel even, maar oké. Okay,
2: een hulphond is er altijd voor de ander, maar vindt het heerlijk om geaaid te worden en aangehaald te worden. That's him.
1: Ik ga hem onthouden en verspreiden. Ik maak gelijk een notitie. Ik wil je hartelijk bedanken, Feike Cats, voor het delen van jouw visie op hulpmensen. Zij moeten ook aan zichzelf denken. Dank
2: jullie ook, bedankt.
3: Dit is De Late Avond van Radio Kapelle.

Ze maakten het in 2016, dit I'd Rather Not van Emily Sandé. En daarvoor Marc Lavoine en Toi, mon amour. Zometeen, Buddy Huis wint Franciscus Impact Award 2026. Dat na Kris Kristofferson en The Bigger the Fool, The Harder the

0: Laten we hopen dat dat ook heden ten dagen nog geldt. The bigger the fool, the harder the fall. Je hoorde Kris Kristofferson uit 1977. Ons volgende onderwerp. Buddy Huis heeft de Franciscus Impact Award 2026 gewonnen. Initiatiefnemer Saskia Mucek is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Gefeliciteerd als eerste.
2: Ja, dankjewel. Ja. We zijn er ook heel erg trots op.
1: Ja, want wat houdt het in precies, zo'n Franciscus Impact Award? Die is van het ziekenhuis zelf dus, hè?
2: Ja. En dit was eigenlijk een paar maanden geleden. Werd er een oproep gedaan van met welk initiatief, wat heel innovatief is, maak jij het verschil? Er zijn meer dan, volgens mij zijn er 39 initiatieven ingestuurd. En wij waren een van de 5 genomineerden.
1: Ja, dus en het Buddyhuis heeft dus gewonnen.
2: Ja, en ja. We hebben gewonnen.
1: Ja, moeten we ook even vertellen wat het Buddyhuis is bij het Franciscus?
2: Ja, Buddyhuis bij het Franciscus is je moet het eigenlijk zien als een inloophuis voor mensen met kanker of mensen die kanker hebben gehad, maar ook voor hun naasten. Mensen hoeven daar niet een afspraak te maken. Het kan wel, want we hebben gewoon een e-mail en een telefoonnummer waar mensen een afspraak kunnen maken. Het Buddyhuis, we zijn begonnen met 4 ochtenden open. En op die ochtenden zit er een ervaringsdeskundige. Dus ik was daar ook een van. Een buddy die een luisterend oor kan bieden, want die heeft hetzelfde meegemaakt. En de andere dagdelen van de week zijn we ook gewoon open, maar dan is er niemand van de buddies aanwezig. En zo zijn we bijna 2 jaar geleden begonnen. Mm-hmm. En 3 jaar geleden ben ik begonnen met deze ideeën te opperen. Ik had zelf borstkanker gehad. 5 jaar geleden had ik de diagnose. En na een jaar was ik klaar met alle behandelingen. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik nog leef. Ik ben heel dankbaar naar het Franciscus Ziekenhuis. Omdat ik daar heel goed geholpen ben. Met name met de borstkliniek. En toen dacht ik, en wat ik merkte was, als ik in een wachtkamer zat te wachten op een behandeling of te wachten bij radiologie, dat er dan andere mensen in de wachtkamer zaten en die hadden dan echt iets aan mijn tips. Of die hadden, die kwamen bij mij langs en die zeiden, hoe voelt het nou om zo'n cold cap op je hoofd te hebben?
1: Ja.
2: Ik heb mijn haar kunnen behouden. En toen was er één daarvan die op een gegeven moment zei, Saskia, ik heb zoveel aan jouw woorden en aan jouw luisterend oor. Jij zou hier eigenlijk in het ziekenhuis moeten gaan zitten met een tafel en een pot koffie en dan kunnen we allemaal bij jou langskomen. En zo is bij mij het plannetje in mijn hoofd ontstaan. Daar met heel veel mensen natuurlijk over gesproken. Want je kan niet zomaar als patiënt beginnen.
1: Nee, maar het Franciscus heeft wel de ruimte ook beschikbaar gesteld, neem ik aan.
2: Ja. Ja, en dat dus de eerste keer ben ik echt letterlijk aan de tekentafel gaan zitten met een oncologisch chirurg, een oncoloog, een manager en iemand van de borstkliniek en nog een andere patiënt. En toen hebben we inderdaad zitten brainstormen en toen heb ik weken ook gezegd van, als we gaan beginnen, dan denk ik wel dat de visie van het ziekenhuis echt moet zijn, wij willen dit een kans geven. Want ik dacht, ik ga niet eerst een ruimte krijgen bijvoorbeeld en dan daarna dat de ruimte toch weer ergens anders voor nodig is. En die ruimte hebben we hartstikke mooi gekregen. Dus dat, daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee.
1: Ja, niet alleen de ruimte, maar dan nu ook nog weer de prijs erbij.
2: Ja. En wat ik al zei, wij zijn begonnen ooit, helemaal vanaf de tekentafel van, er was nog helemaal niet zoveel bekendheid, de flyers waren nog niet klaar, maar wij zijn er toch maar aan zitten en geprobeerd in het ziekenhuis natuurlijk ook een beetje rond te lopen en op verschillende afdelingen te laten weten van, joh, weet dat wij begonnen zijn met een buddyhuis. Dus als jullie mensen hebben. En in eerste instantie dachten we, dat is voor mensen met borstkanker, maar eigenlijk na 2 maanden dachten we al van, maar dat kan natuurlijk iedereen met kanker zijn of een naaste. Ja. Want ik denk dat iedereen met een ziekte eigenlijk behoefte kan hebben aan een luisterend oor.
1: Ja, maar niet alleen een luisterend oor. Want ik zie ook dat er workshops zijn, trainingen na herstel. Zeker na herstel, want dan is het nog niet afgelopen.
2: Nee, daar komen we steeds meer achter. Ik ben zelf nu, wat ik al zei, bij mij is het 5 jaar geleden. Mm-hmm. Maar we komen gewoon steeds meer erachter dat juist na de behandelingen, ik heb zelf een jaar in het ziekenhuis rond gelopen met allerlei soorten behandelingen. Maar juist kanker stopt niet na de laatste chemo of de laatste bestraling of het laatste ziekenhuisbezoek. Dan begint voor veel mensen juist een nieuwe fase.
1: Ja.
2: Een fase waarin je moet leren omgaan met wat er is gebeurd, met wat je hebt verloren. Sommige mensen hebben angst voor terugkeer, vermoeidheid, onzekerheid. En ook een fase waarin je soms denkt, maar wie ben ik nu eigenlijk nu ik geen patiënt meer ben? Wat ik bij mezelf merkte is dat ik wel veranderd ben, maar de mensen om mij heen zijn natuurlijk niet veranderd. Nee. Dus ja, dat is echt. En ook over die onderwerpen praten we met elkaar.
1: Nou, als mensen het weten te vinden, dan is dat goed om te weten. En als er wat nieuws komt erbij, dan horen we dat ook graag weer natuurlijk.
2: Ja, als je naar de website van Franciscus Ziekenhuis gaat en je toetst in de zoekterm buddyhuis in, dan krijg je eigenlijk alle informatie. Daar zie je ook de workshops. Dan kun je je ook inschrijven.
1: Mm-hmm.
2: En daar is eigenlijk alle informatie te vinden.
1: Ja. Schiedam is de locatie waar u moet zijn. Kijk even op de genoemde website, dan komt u het allemaal tegen. En dan kunt u daar in ieder geval in dat buddyhuis terecht. En Saskia Mucek zal u in ieder geval heel goed ontvangen. Dat is duidelijk.
3: Ja. De late avond bij Radio Capelle.

schijn. Als morgen niet eindeloos de weg was, zou de eenzaamheid zo licht te dragen zijn. En alleen maar als men lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet, herken ik evenmin de echo van mijn voetstap.

zekere schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld

0: zwart gaan. Ja, alleen maar als hij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals hij naast mij neerlag in de nacht. Alleen dan zou ik huis zwart gaan.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.

Lionel Richie, hij grossierde in hits in de jaren 80. Je hoorde hem hier met Stuck on You. En daarvoor Ernst Jans en Huiswaarts. Zometeen stadstekenaar Steven de Koning na Judy Collins en Sons

0: We wandelen ons even terug in de jaren 70 samen met Judy Collins en Sons of. Ons volgende onderwerp. Gedetailleerde historische stadstekeningen in inkt. Dat beschrijft in het kort het werk van stadstekenaar Steven de Koning. Hij is bij Terra Cox.
1: Steven, fijn dat je hier bent, want over jou las ik dat je de hele planeet hebt rondgereisd. Ja, dat roept wel wat vragen op. Hoe oud was je toen je daaraan begon?
2: Ik was, op mijn eerste verre reis was ik 19.
1: Joh.
2: Toen ging ik met een vriendje mee naar familie in Canada. En dat was de eerste keer de oceaan over. En toen, toen vond ik het al leuk en interessant. Hadden we de trein, waren we nog jong hoor. Want ik was 19, hij was 18 en het meisje vandaar was 17. En het pakten we de trein in New York. Dus die, we zien jullie over een paar dagen wel weer.
1: Maar had je daar kennis of familie of wat dan ook? Of was het gewoon, we zien wel?
2: In New York? Ja? We zien wel. Dus, toen hadden we daar, dat waren een van de eerste gekke dingen. Misten we natuurlijk de trein op de terugweg. En dus kon ik op Pennsylvania Station konden we overnachten met z'n drieën tussen de zwervers. En, dus dat was een goed begin van heel mijn racecarrière.
1: Maar daarna 1,5 veerkracht opgebouwd, denk ik. En daardoor ook.
2: Daardoor ook, inderdaad. Ja, je leert natuurlijk wel heel goed voor jezelf zorgen. En vinden wat je zoekt.
1: Ja, en wat was het plan?
2: Wat was het plan? In New York of in het algemeen?
1: In het algemeen.
2: In het algemeen, ja. Ik heb eigenlijk nooit een plan gehad. Ik ben al vroeg gestopt met school. School ging niet voor mij, dat was niks. En toen ben ik gewoon gaan werken in het Westland. En daar heb ik eigenlijk mijn reis altijd bij van kunnen financieren.
1: Oh, dus je kwam wel steeds even terug om weer even wat bij te verdienen? Of verdien je allang tijdens de reis wat bij?
2: Nee, ik had gewoon een baan. En ik werkte natuurlijk, ik woonde natuurlijk nog bij mijn ouders. En dus dan was het werken, hoogseizoenen, veel uren draaien. En dan ging ik weer op reis. En dan kwam ik weer terug. En dan ging ik weer weg. En dan ging ik zo weer weg.
1: En waar ben je nog meer geweest?
2: Dus eigenlijk...
1: Waar niet?
2: Elk continent heb ik wel gehad. Dat waren vrij grote avonturen vroeger. Ik heb een tijd geleden... Even kijken, 2011. Daar heb ik hier letterlijk alles opgezegd. Ik had ook wel eens onbetaald verlof genomen. Dan ging ik een half jaar ging ik weg. Dan had ik echt alles opgezegd. En toen ben ik gewoon vertrokken. Ik wilde altijd terug naar Australië. En ik denk, dan ga ik even naar Zuid-Amerika een maandje. En dan ga ik door naar Australië, want ik kan een werkvisum kunnen regelen. Ik was al ouder, dus dan valt het allemaal niet mee. Ja, dat Zuid-Amerika, dat werd 2 jaar. Dus toen...
1: Toen ben je daar natuurlijk wel wat gaan werken.
2: Dus zelfs dat ook niet.
1: Oh,
2: ik was eigenlijk een soort verkapte zwerver, was ik.
1: Heel veel tomaten geplukt in het Westland.
2: Ja, tomaten geplukt, ja. Heel okay. Veel tomaten geplukt. Dus het leven was voor mij niet duur in Zuid-Amerika. Dus toen, en onderweg. Ik denk, hoe ver kan ik komen? Dus ik denk, maak ik er een project van. Ik kijk, hoe kan ik van de Zuidpool naar de Noordpool komen zonder vliegtuigen te pakken? En dat kan. Dus dat is mij gelukt. Allemaal met afgezakt door... net zover Patagonië, Kaap Hoorn. Met een boot naar Antarctica. Weer terug. En dan noordwaarts. Net zo lang overgevaren door de Caribbean. De Verenigde Staten weer rond. En auto gekocht in Canada. En die auto die heb ik helemaal tot het noordelijkste puntje van Alaska gereden.
1: Wow.
2: En toen denk ik, hebben we ook weer gedaan. Ben ik omgekeerd. Denk, ga maar weer zuidwaarts.
1: En wat heb je allemaal beleefd? Wat heeft het je gebracht?
2: Ja, natuurlijk heel veel. Ja, het is het geëikte ervaringen. Maar ik vind wel belangrijk voor iedereen. Het is dat je dan wel weet hoe de rest van de planeet ook werkt. Het is allemaal hier maar voor lief in Nederland. Het is natuurlijk een hoop geklaag hier. Ik denk, je moet gaan ergens anders kijken. En dan zie je ook hoe die mensen zijn of waar ze blij mee zijn. Het fijne aan Zuid-Amerika vond ik altijd dat ze heel blij kunnen zijn met weinig. Als wij, ik had er dan ook een partner tot slot. En dan, dan hadden we 2 flessen wijn en we gingen op het dak zitten. Niks aan de hand. Dat is alles wat we nodig hadden.
1: Dus heeft het je wel veranderd? Want hoe lang heeft het geduurd, al dat gereis?
2: Ja, dan op en af zo'n jaar of 20, zeg maar. Maar waar ik het nu over heb, is dat ben ik 3 jaar lang ben ik weg geweest.
1: Zo te horen heb je ook het gevoel van waardering. Dat is gegroeid nu je weer hier terug bent.
2: Dus absoluut. Ik waardeer het heel erg dat ik in Nederland woon. En dat ik in Nederland geboren ben en dat ik een Nederlander ben. Dat waardeer ik heel erg. Ja.
1: Nu woon je weer. Waar woon je?
2: Ik woon op de binnenhaven van de Sluis. Lekker historisch.
1: En dat is ook jouw bakermat, geloof ik, hè? Daar ben je geboren.
2: Vrij groot mijn bakermat, ja.
1: En nu blijf je gewoon lekker op locatie, zal ik maar zeggen. Op deze locatie.
2: Ja, ik heb een fenomenaal huis. En ik vind het goed zo. Ik heb gewoon een baan en een kat. Dus die,
1: genoeg stof in ieder geval. Dank je wel voor dit gesprek en voor deze kennismaking. Veel gereisd, veel beleefd. En je waardeert alles steeds meer nu je in je bakermat maar sluis terug bent.
2: Zo is het.
1: Dank je wel, Steven.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3. Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hekaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minimaal tussen
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugglas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugglas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 15 oktober. Het was vandaag een warme herfstdag met een maximumtemperatuur van ruim 20 graden. Vooral afhankelijk waren er flinke zonnige perioden. In de namiddag kregen we met meer wolkenvelden te maken, maar het bleef overal droog. Ook komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het blijft ook relatief zacht met een minimumtemperatuur rond de 14 graden. Morgen waait er een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Er worden wolkenvelden aangevoerd en vooral morgenmiddag kan er een enkele bui of wat regen vallen. En de maximumtemperatuur kan toch nog uitkomen rond de 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het duidelijk minder zacht. De wind die gaat zaterdag waaien uit een noordelijke richting is matig van kracht. Het is wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 9. De maximumtemperatuur rond de graad of 15. En er kan een enkele bui vallen, maar de zon zal zeker ook van tijd tot tijd schijnen. Ook op zondag wisselend hoeveelheid aan bewolking. Een enkele bui. Toch langere tijd ook droog en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 7 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 13 tot 14 graden. Ook op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat wel een vrij stevige wind uit een oostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 15 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. De matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: I was just a little boy. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. Zo meldt het Openbaar Ministerie. De 28-jarige man uit Overasselt werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven. Voor het geweldsincident zit ook een 21-jarige kapellenaar vast. G. werd in september in Duitsland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Frankrijk in te smokkelen. En Albert Heijn kan zeker tot en met zondag geen boodschappen bezorgen aan huis. Dat heeft te maken met de hekaanval of de poging daartoe, waardoor de supermarktketen begin deze week de systemen uit voorzorg offline moest halen. Vanmiddag meldde Albert Heijn dat de winkels in het hele land weer als vanouds worden bevoorraad. Wel kan de beschikbaarheid van producten in de schappen verschillen. Daarnaast kunnen klanten nog geen online bestellingen doen en is de app ook nog niet helemaal beschikbaar. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De politie riep Albert Heijn gisteren op om aangifte te doen. En ook in de Europa League en de Conference League hebben de Nederlandse clubs wisselend resultaat geboekt. Na de klinkende 3-2 zegen van Feyenoord gisteren op Como en de 1-0 nederlaag van PSV van dinsdag tegen Leipzig in de Champions League heeft AZ haar wedstrijd in de Europa League gewonnen en Ajax ging in de Conference League onderuit. Bij AZ was Max Meerdink de gevierde man. Hij schoot een kwartier voor tijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva de 2-1 raak vanaf de penaltystip. Ajax kende een matige wedstrijd in Kroatië. De Amsterdammers gingen terecht onderuit tegen het beter spelende Hajduk Split. Voor het Nederlandse voetbal zijn de zegens van AZ en Feyenoord van belang. Bij elkaar sprokkelden zij voor deze speelronde 0,66 punten bij elkaar. Nederland achtervolgt België op die Europese ranglijst voor extra Europese plekken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, maar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar minima tussen de 13 en 16 graden. Morgen begint het droog, met plaatselijk wat zon. In de middag enige tijd regen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag is er een landelijke staking van bussen in het streekvervoer. De staking komt vanuit de vakbonden FNV en CNV en duurt de hele dag. De staking treft bussen van de RET, Qbus, Arriva, Keolis en Connection. De treinen van de NS rijden volgens de normale dienstregeling. Dat geldt dus ook voor de stations Capelle Scholevaar, Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Alexander. In Nieuwekerk aan de IJssel werd de naam van de nieuwe middelbare school onthuld, het Zuidplas College. De school, een gezamenlijk initiatief van Comenius Nieuwekerk en Torbekke Talentschool Nieuwekerk, gaat op 1 augustus 2027 open. En het biedt MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot diploma. Op het moment kunnen MAVO-leerlingen hun diploma in Zuidplas behalen, maar HAVO en VWO-leerlingen moeten voor de bovenbouw uitwijken naar omliggende gemeenten. En daardoor ontstond de wens voor een nieuwe middelbare school waar alle leerlingen van brugklas tot diploma hun schooltijd kunnen doorlopen. En op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Capelle aan den IJssel. De intocht begint rond 10 uur bij het ponton van het Vuikpark, zoals gebruikelijk. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 15 oktober. Het was vandaag een warme herfstdag met een maximumtemperatuur van ruim 20 graden. Vooral afhankelijk waren er flinke zonnige perioden. In de namiddag kregen we met meer wolkenvelden te maken, maar het bleef overal droog. Ook komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het blijft ook relatief zacht met een minimumtemperatuur rond de 14 graden. Morgen waait er een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Er worden wolkenvelden aangevoerd en vooral morgenmiddag kan er een enkele bui of wat regen vallen. En de maximumtemperatuur kan toch nog uitkomen rond de 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het duidelijk minder zacht. De wind die gaat zaterdag waaien uit een noordelijke richting is matig van kracht. Het is wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 9. De maximumtemperatuur rond de graad of 15. En er kan een enkele bui vallen, maar de zon zal zeker ook van tijd tot tijd schijnen. Ook op zondag wisselend hoeveelheid aan bewolking. Een enkele bui. Toch langere tijd ook droog en een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 7 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 13 tot 14 graden. Ook op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat wel een vrij stevige wind uit een oostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 15 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook vooral aanvankelijk flinke zonnige perioden. De matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een groot onderzoek naar drugshandel is dinsdag een doorzoeking gedaan in een woning in Ridderkerk. Nadat er 3 mannen zijn aangehouden in het drugsonderzoek van de politie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de politie in Ridderkerk uit. De 3 worden verdacht van cocaïne- en heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie. De politie hield een 44-jarige man uit Albanië aan die in Nederland woont. Daarnaast werden een 32-jarige en een 35-jarige man uit Albanië aangehouden. Volgens de politie zijn de 3 betrokken bij internationale drugshandel. In het huis in Ridderkerk zijn meerdere telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. En Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten, zo meldt het Openbaar Ministerie. De man, de 28-jarige man uit Overasselt, werd wereldnieuws toen op 1 september een groep gewapende mannen zijn huis opzocht. Bij het schietincident kwam een beveiliger om het leven.